0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Get the soul in zakken in de zee. Get the soul in zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

is klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Rechtplaats.
1: Witte Paard All Stars met Altijd Feest.

0: Ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Mike Lanzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio.

0: Hey hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Aaron. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Ik ben Larissa en ik geniet mee van de mooiste muziek hier bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Kurt Krabbe. Je luistert naar Familie Radio en ik wens je alvast een hele fijne, mooie zomer toe. De zon.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Brechtplaats.
1: Witte Paard All Stars met Altijd Feest.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Nog leuker met familieradio om je heen. Ik ben Matthias Lens en ik wens jullie het allerbeste toe.
1: Hallo, ik ben Danny Derover. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, wij zijn de Julia's. Wij wensen jullie een zonnige zomer vol

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.

0: Ik ben Dave Combo. De zomer die wordt nog leuker met familieradio om je heen.
1: Hallo, ik ben Axel Leen. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, ik ben Larissa. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig met ons mee naar familieradio.

0: vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.
1: Familie Radio Zomert.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk in de buurt van Bordeaux blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en Brusselse regering hebben een voorakkoord. De leden moeten het nog goedkeuren, pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel, want daar draaide het rond. In het recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd gisteravond. Een kleuter kwam in de problemen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is. Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Dat ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in de Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde. Lucien van Impe deed het in 81. De slotrit in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. Die rit zelf moet Evenepoel trouwens ook liggen. De rit is wel ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit. De renners starten op de Champs-Élysées. Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden, daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond, maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warm.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. In the summertime
1: when the weather is hot. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: volle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De web winkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
5: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
8: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
9: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Bodycare begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Bodycare, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk in de buurt van Bordeaux blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en Brusselse regering hebben een voorakkoord. De leden moeten het nog goedkeuren, pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel, want daar draaide het rond. In het recreatiedomein de Blaarmeerse in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd gisteravond. Een kleuter kwam in de problemen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is. Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Dat ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in de Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde. Lucien van Impe deed het in 81. De slotrit in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. Die rit zelf moet Evenepoel trouwens ook liggen. De rit is wel ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit. De renners starten op de Champs-Élysées. Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden, daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond, maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.
2: Weer of geen weer, bij ons ben je thuis, familieradio.
3: Familieradio, bij ons ben je thuis.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod.

0: Test je stembanden en zing mee met deze Popcorn Oldie bij Familie Radio.
1: Hello, baby. Ja, this is the Big Bopper speaking.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
6: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
7: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties van kennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
8: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
7: Zaterdag 8 augustus. Trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.

0: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij De House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
4: Durieux.be.
5: Hallo, met de Bunny Club.
6: Ah, zijn jullie al open?
5: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
6: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
7: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
8: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
9: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
10: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: maakt er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken. Een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: warm.
1: Dit is hem.
2: Dit is hem.
3: Families Brechtplaats.
4: Witte Paard All Stars met Altijd Feest.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
4: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio. Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
5: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
2: Hallo, met de Bunny Club.
3: Ah, zijn jullie al open?
2: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
3: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
4: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
5: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De zonnigste muziek. Dit is Familieradio. Hot town,
1: summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Familieradio zomert.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterreinen. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.

0: Het is 12 uur.
1: In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn gisteravond de doden en minstens 14 gewonden gevallen nadat een auto vermoedelijk met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. Dat zegt de politie die op zoek is naar de dader. De organisatie heeft het evenement Pride Berlijn afgelast en vraagt deelnemers te evacueren. Ga allemaal naar huis, klonk het gisteravond. Brazilië heeft vrijdag geweigerd om visa af te leveren aan twee Amerikaanse functionarissen die de verkiezingsautoriteiten wilden ontmoeten, 3 maanden voor de presidentsverkiezingen. Volgens een Braziliaanse diplomatieke bron zaterdag gebeurde dat wegens het risico op politieke inmenging. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over een daad van agressie en waarschuwt dat het de eigen nationale belangen zal verdedigen. Bij een aanval zou een opvarende om het leven zijn gekomen en zou iemand gewond zijn geraakt. Het Iraanse ministerie stelt dat de Oekraïense president Zelensky heeft toegegeven dat zijn land daar verantwoordelijk voor is. Maar meer details wil Zelensky niet geven. Het gaat voor Oekraïne om aanvallen op grote afstand. De Kaspische Zee grenst aan zowel Rusland als aan Iran, maar niet aan Oekraïne. In Blankenbergen starten verschillende hulpdiensten gisteravond een zoekactie naar 2 vermiste kinderen van 5 en 7 jaar op het strand. Uiteindelijk werden de kinderen na een half uur zoeken in goede gezondheid teruggevonden op het strand. Het was even paniek dus, maar uiteindelijk werden de kinderen na een half uur zoeken in goede gezondheid teruggevonden. We zetten liever voor de zekerheid allemaal extra middelen in, zegt de commissaris van de politie. Als we ze maar snel terugvinden, dat is wat telt. De weersverwachting vandaag wisselvallig. Zon af en toe wat wolken, maxima 24 graden en kans op regen. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. De temperatuur zit dan rond 25 graden.
2: Luister op zondagmiddag van 12 tot 1 naar de muziekshow met Danny D'Amaro.
3: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familieradio.
2: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Welkom iedereen en fijn dat je weer bent afgestemd op ons programma De Muziekshow. Bedankt voor de vele reacties die wij regelmatig mogen ontvangen. We gaan er meteen in vliegen met een man, een vriend van de show, die al regelmatig bij ons te gast was. Hier is Jan Wuitens en Leef, welkom bij De Muziekshow.
1: Hallo met Jan Wuitens, ook ik ben er weer bij in De Muziekshow en op Familieradio.

0: Dit is Familie Radio en we zijn nog steeds te gast bij de muziekshow met Danny D'Amaro. We zijn hier in Nijlen en lopen nu even onze vriend Jan Wuitens tegen het lijf. Hoe is het met u?
1: Absoluut, heel goed. Als we mogen optreden, dan is het altijd goed, hè? Ja, uiteraard. Ja,
0: ja. En je zei het net ook, er is een single uit. Kun je daar iets meer over vertellen, over die single?
1: Ja, het is namelijk zo, er is inderdaad een nieuwe single uit en dat werd ook wel hoog tijd, want het is ondertussen al 6 jaar geleden dat ik nog iets nieuws heb uitgebracht. En dat komt eigenlijk vooral omdat wij, samen met mijn vrouw, baten wij dikke 5 jaar lang Landhuis de Kleine Prins uit, een feestzaal ook, ja, ja, waar ik ook zelf kookte en optrad. En daar zijn we nu mee gestopt, want het werd echt wel een beetje te veel. En dat is ook de reden dat het zo lang heeft geduurd. Ja, ja. Ja, vooral eer er nieuw werk verscheen. Ja,
0: dus,
1: ja.
0: Dus het was in feite een drukke combinatie.
1: Het was te druk. Ik heb het ook zwaar onderschat. Lichamelijk, maar ook mentaal zwaar onderschat. Maar goed, ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Tijd dus voor een nieuw hoofdstuk en meer tijd voor de zangcarrière.
1: Absoluut, dat is zeker was de bedoeling, ja.
2: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
3: Met Abdul kijk je meer naar de muziekshow en luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Het nummer gaat eigenlijk over dat vandaag een dag is dat niet meer stuk kan. Dat eigenlijk gewoon maakt niet uit wat er gebeurt. Ik blijf positief. Ik blijf gewoon mijn ding doen. Niks houdt mij tegen dat mijn dag positief gaat zijn. Ja, dus ja. Dat is een beetje de... En als je elke dag die song afspeelt, dan is gewoon elke dag alles. Ja. Dat is een beetje het idee zo.
1: Ja, dus een positieve zomer die eraan komt.
0: Voilà, een positieve zomer inderdaad. Ja, ja, ja, zeker en vast.
1: En
0: ja.
1: Hoe ziet die verdere zomerplannen voor jou eruit?
0: Wel, ik ben veel bezig met wat nieuwe muziek te schrijven. Dus deze zomer gaat veel tijd gestoken worden in muziek schrijven. Hier en daar wat optredens. Ik ben ook naast muziek ben ook bezig met stand-up comedy. Dat is wel nu al 2 jaar dat ik mee bezig ben. Dat is ook iets dat enorm veel tijd van mij neemt. Maar ik probeer die twee ook wel te combineren. Ook in mijn in de set bijvoorbeeld van een comedy of van een muziek probeer ik die twee te combineren. Dus het is vooral heel veel schrijven en hier en daar wat optreden.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Dus echt wel een volle zomer.
0: Ja, best wel. Niet zo vol als de voorbije zomers dat ik gewoon ben. Omdat ik vooral echt heb besloten van oké, ik ga nu echt wel tijd steken in nieuw werk te gaan maken, nieuw werk schrijven. Dus ik ga me niet op zoveel podia zien, maar hier en daar wel.
1: Ja, heel veel werk achter de schermen.
0: Ja, heel achter de schermen inderdaad.
1: Ja, ja, ja, ja, oké, wel. We wensen je heel veel succes. Veel succes met de nieuwe single. Vandaag is alles.
0: Dankjewel, merci. Merci. Ja.
2: En dat was Abdou in ons programma. En hij zong zijn single Vandaag is alles. En nu tijd voor Yves Segers met een zeer geslaagde bewerking van de Wim Soeta-rit Allemaal.
3: Hallo, ik ben Yves Segers. Je ziet me in de muziekshow en je hoort me natuurlijk op Familieradio.

0: En zoals je weet zijn we hier nog steeds in Nijlen. En dat voor de muziekshow met Danny D'Amaro. En ook Yves Segers, die geeft hier weer het beste van zichzelf. Klopt je, Yves? Je bent er weer bij hier samen met Danny D'Amaro.
1: Ja, ik ben blij dat ik eigenlijk een van de vaste waarden aan het worden ben in de muziekshow. Want ik kom toch vrij veel aan bod. Elke keer mijn nieuwe single of met een klassieker. Dus ik ben Danny D'Amaro en co. Echt wel dankbaar dat ik zoveel aan bod mag komen.
0: Ja, leuk is dat. Hè? Ja, tuurlijk. En de muziekshow komt nu ook hier bij ons, bij Familie Radio. En je zal hier in de muziekshow iets speciaals brengen. Hè? Voor het eerst een nieuw nummer.
1: Ja, nieuw. Het is een beetje relatief. Want mensen gaan het wel herkennen. Het is een cover van het nummer van Wim Soetaar. Allemaal. We hebben dat in een volledig zomers jasje gestoken. Dus een beetje Yves Segers-stijl. Maar dan niet de typische, laten we zeggen, carnavalstijl. Maar dan een beetje zomerser. Een beetje gezelliger. Accordeonnetje erin en zo. Ja, echt leuk. Familie Radio.
2: Dankjewel Yves Segers. En nu tijd voor ons item Idool van toen en nu. En die eer valt Bobby Prins de beurt. Hier is hij met zijn grote hit.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccara. Tickets, witte-paard.be.
4: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Morgen Casanova. Larissa. Ga je met me mee, dan staan we hier. Angelo Martinez.

0: open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en

0: Je kon zo net luisteren naar onze nieuwe single.
1: Ik voel de zomer in jou en mij.
0: Ik ben Kim Jacobs.
2: Ik ben Theresa Orlando.
3: En ik ben Ine Andries. En met ons nummer willen we de zomer naar jullie thuis brengen.
4: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
5: De muziekshow.
6: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.

0: Music Show bij Familie Radio.
1: Ja, superleuk. Blij dat we erbij zijn met de nieuwe single uiteraard om voor te stellen. En ja, dat is toch altijd een heel klein beetje spannend, hè? Dus, heel blij dat ik er ben.
2: Ja. Ja, want het is de eerste keer dat je het nummer gebracht hebt, hè?
1: Ja, dat klopt. Het was de eerste keer en meteen met de dansers erbij. Dus we hebben, ja, ik probeer altijd een leuke act in elkaar te steken. Ja. Omdat het ook visueel wel leuk is voor de mensen om naar te kijken. Dus het is altijd, het is toch altijd spannend.
2: Ja. En kun je iets meer vertellen over de inhoud van het nummer? Van waar komt ineens de titel van de plaat bijvoorbeeld?
1: Goh, ik moet zeggen, ja, het nummer werd mij voorgesteld en het begint heel traag. En dan dacht ik, ik weet niet of dat iets voor mij is. En op een bepaald moment komt er dan echt zo'n leuke beat up-tempo zomers in. En dan dacht ik, dit vind ik wel heel leuk om te brengen. Ja. Dus een keer iets anders en toch heel vertrouwd.
2: Ja. Dus echt wel een variabel muziekaanbod die je brengt voor de mensen.
1: Ja, klopt. Ik probeer altijd, het juiste repertoire zijn eigenlijk nummers die mensen wel vertrouwd gaan klinken, maar die niet altijd door iedereen gebracht worden. Ja. En ik probeer me daar zo'n beetje in te verdiepen, om niet op een optreden te staan en te denken, ik moet weer met collega's gaan afspreken, welke nummertjes ga jij zingen, welke ga ik zingen. Dus en dat lukt.
2: Ja. En over optredens gesproken, hoe ziet de zomer van 2026 er deze keer uit voor jou?
1: Ja, mijn jaar is sowieso al super druk begonnen. Uiteraard de zomer, van het ene optreden naar het andere. Dus daar kijk ik opnieuw heel erg naar uit. En voordat we het weten is de zomer ook alweer gepasseerd. Hè? En dan komen er weer heel wat herfstshows, kerstshows, namiddagen aan. En 2027, dan is het 10 jaar Houston op de planken. Dus daar werken we uiteraard ook naartoe. Het zal weer een drukke periode worden.
3: En dat was Houston met zijn nieuwe single Nooit Meer Zonder Jou. Daarvoor kon je nog kijken naar onze terugblik, die fantastische zomersingle van de Julias. Maar helaas, we gaan de deuren van de muziekshow weer moeten sluiten. We gaan u bedanken voor het kijken en voor het afstemmen. En we hopen dat u er volgende week weer bij bent. We nemen afscheid met deze van Robbie Longo en Let Your Love Flow. Tot volgende week.

0: Hey, blij dat je geniet van Familieradio. We zijn nog steeds de gasten bij de muziekshow van Danny D'Amaro en hebben net een gesprekje met onze vriend Robbie Longo. En Robbie, je hebt een nummer herwerkt, horen we daarnet.
1: Ja, klopt. Ik heb een nummertje van de Bellamy Brothers, Let Your Love Flow, gedaan. Ja, dat is eigenlijk een gouden ouwe, gelijk ze zeggen, hè. Ja, gewoon niet te gecompliceerd gemaakt. Gewoon deftig en mooi om te zingen, mooi om mee te doen. Dus ja. Ja.
0: En heb je mooie herinneringen aan die vroegere liedjes, onder meer van de Bellamy Brothers of andere groepen waar je naar uitkijkt?
1: Ja, ik vind dat nog altijd de beste country music die er is op moment en ooit geweest is. Hè. Op moment, die country music gaat heel veel naar de popmuziek toe. En ik vind die oude nummers, ja, ik zeg altijd... Die doorstaan de eeuwen, de jaren, dat is gewoon zo.
0: Ja, die doorstaan de tand des tijds. Ja, mooi is dat. Ja. En hoe beleefden de fans het nummer op de optredens?
1: Ja, die waren wild enthousiast. Die waren aan klappen en mee zingen en doen. Dat is geweldig, hè?
0: Ja, leuk is dat, hè, om hier op te treden tijdens de muziekshow. En de muziekshow is echt wel een schakel die we nodig hebben, hè, met de vele Vlaamse artiesten.
1: Ik denk dat wel, ja, omdat er is ook niet meer zo heel veel. Hè. We zijn eigenlijk aan het... doodhebben, of hoe moet je dat noemen? Ja, het is gewoon zo. Ja. We hebben dat nodig als Vlaamse zangers, muzikanten, dat we toch nog ons laten horen en ons laten zien, want het wordt moeilijker en moeilijker.
0: Ja, het is een mooi klankbord, hè, met dank dus aan Danny D'Amaro.
1: Dat is waar, Danny doet dat heel goed. Ik kan er niks van zeggen. Het is heel professioneel. Ja.
0: Dankjewel, Robbie, voor het gesprekje. En we wensen jou een hele mooie zomer toe.
1: Dankjewel.
2: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
3: Zo dadelijk bij Familieradio.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor dit.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio. Familie.

0: Hallo, ik ben John Dennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Hallo, wij zijn Veertek. En samen zitten wij hier op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Tina Bright en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio. De zon.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Radio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Veel beste luisteraars van Familie Radio, beste mensen hier op het terras van de Kippen in Merkem. We zijn er weer voor de derde keer op rij reeds met Familie Radio Zomert. En ook deze keer ontvangen wij weer 12 artiesten die al hun geheimen zullen vertellen, die hun beste nummers zullen brengen voor jullie.

0: van Milge Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
1: Dames en heren, Jan Wuitens.
2: Dank u wel.
1: Jan, hartelijk welkom. We zijn blij dat je er ook weer bij bent dit jaar. Je hebt een nieuwe single opgenomen, hè?
2: Ja, klopt.
1: Dat was al een tijdje geleden. Dat
2: was eigenlijk veel te lang geleden. Dat klopt.
1: Ja, veel te lang geleden. Vertel eens heel kort over die nieuwe single.
2: Heel kort, jawel. Het gaat namelijk over de goede dingen van het leven. En dat zijn er heel wat, hè. Vriendschap, vreugde, liefde, plezier maken, uitgaan. Wat nog allemaal, hè? Voilà.
1: Ja, op de radio zien
2: over de zomer. Op de radio, het gaat over een potje drinken, zie ik hier. Ja, inderdaad.
1: Ja, het gaat over de zomer dus.
2: Ja.
1: Mogen we nog meer verwachten van jou?
2: Ja, zeker. Ondertussen ben ik ook zelf aan het schrijven. Want het vorige single was geen eigen werk. Onze nummer is geschreven door Lisa Lewis. Mm-hmm. In samenwerking met VDM-producties. Maar nu ben ik ondertussen ook zelf aan een eigen nummer aan het werken.
1: Ja. Je gaat op reis, hè?
2: Ja. Hoe weet je dat?
1: En als ik zo kijk, die artiesten reizen, die gaan naar Lourdes de Maar, die gaan naar Benidorm, die gaan naar Kos. Maar jij gaat naar Lourdes.
2: Ja, dat klopt.
1: Vertel, waarom Lourdes?
2: Ik dacht in de eerste plaats, Paul Bruna, die zal meegaan, want het is nodig. Maar hij gaat niet mee. Hij heeft de hint niet begrepen, hij gaat toch niet mee. Nee, waarom Lourdes? Ik zal daar heel eerlijk en open in zijn, Paul. Voor mij is Lourdes een fantastische bestemming. Voor mij zal het waarschijnlijk, als ik goed kan rekenen, de 14e keer zijn dat ik er zal zijn. Ik heb, om het heel kort te vertellen, toen ik 16 jaar was, zochten ze een organist om ginder verschillende eucharistierenvieringen te spelen. En dat was in samenwerking met Samana, het vroegere ziekenzorg. U weet wel, hè? Ziekenzorg van vroeger. En er was altijd een nonnetje dat vroeger op het orgel speelde. Het nonnetje is helaas gestorven en ik mocht mee, want ik ging nog naar school. En ik moest dus van de directeur toelating krijgen om bij wijze van spreken om te bombrossen, om het zo te zeggen. Hè? En ik kreeg toelating, als het daarvoor is, zegt hij, mocht gegaan. En ik heb dat vele jaren aan elkaar gedaan. Het was een fantastische ervaring. En los van het heiligdom is Lourdes nu eenmaal ook een fantastisch mooie streek midden in de Pyreneeën. Fantastisch mooie natuur ook. Hè.
1: Uiteraard, alle respect, Jan. Je gaat naar Lourdes.
2: Ja.
1: Je bent koster.
2: Geweest, ja.
1: Je zingt in de kerk. Waarom ben je geen pastoor geworden?
2: Ja, hoe zou dat nu komen, Paul? Er is er maar één reden voor. Die zal ik hier niet luid opnoemen.
1: Ik weet hem, je moet hem niet zeggen op de radio. Ja. Jan Wuitens en vrienden, vertel eens.
2: Jan
1: Wuitens en vrienden.
2: Vrienden?
1: Ja, de zaken die je organiseert. Ja. De shows die jij organiseert.
2: Zo bedoel je, ja. Wij organiseren nog elke maand verschillende evenementen. Nu in de zomerperiode ligt dat wat stil, omdat de zaal waar wij altijd gaan nu niet bereikbaar is. Maar dat gaat door de gewone maanden in GC De Bunder in Moorsleden. Ja. En daar staan wij altijd met een mooie namiddagshow. En we doen dat altijd samen met een muzikant. We noemen dat dan ter plaatse onze huismuzikant. Geen huismus, maar een huismuzikant. Ja. En altijd één of twee collega's die wij uitnodigen. Waaronder ook Paul Bruna binnenkort, die komt er ook aan.
1: Ja. En waar kunnen de mensen dat vinden?
2: Eigenlijk via onze website. Maar alles wat eigenlijk in De Bunder in Moorsleden doorgaat, is het best dat je gewoon contact neemt met De Bunder. Maar zij doen vanaf heden alle inschrijving voor ons. Ja.
1: Als ik zo kijk op jouw website of op jouw Facebookpagina, je bent de wijnliefhebber, hè? Domein Ravenstein is jou niet onbekend.
2: Dat zijn onze buren eigenlijk.
1: Ja.
2: Heel wat mensen schrikken er een beetje van dat wij eigenlijk bijna midden in het wijndomein wonen. Wijndomein Ravenstein, dat is vlak bij ons in de deur in Kruinzeke. En dat zijn heel lieve mensen en die hebben al fantastisch mooie prijzen gewonnen met hun wijnen en hun aperitieven. Zeer, zeer leuke mensen ook. Ja. En fantastisch mooi ook. Hè.
1: Ja, vorige week keek ik naar Ment TV. Mm-hmm. En daar zag ik In de Koffer met Jan.
2: Ja.
1: En ik heb daar eigenlijk heel veel dingen vernomen van jou. Dat ik eigenlijk nog niet wist. Ik dacht dat ik jou kende, maar je hebt daar dingen verteld die toch wel emotioneel waren.
2: Ja, dat klopt. Ja. Het was wel een mooi programma eigenlijk ook. En het was ook de moeite om even te vertellen.
1: Ja. Jij zingt diverse genres. Wat zing je nu het liefste van allemaal?
2: Ja, dat is altijd de vraag. Je moet weten, ik ben begonnen toen ik 14 was. En als je begint, en dan doe ik eigenlijk alles, dan zingt je ook alles. Alle genres. Maar in de loop der jaren ben ik mij meer en meer gaan ontwikkelen en gaan specialiseren in hetgeen dat ik echt graag doe. En voor mij is dat natuurlijk, ik heb heel veel klassieke muziek, opera, maar ook zeker en vast mooie crooners, Tom Jones, Engelbert Humperdinck ook, Elvis Presley, noem maar op. Ja.
1: We hadden het daar juist over jouw reis naar Lourdes. Is er trouwens nog plaats?
2: Ik denk nog een plaatsje of vier, maar niet veel meer.
1: Ja. Voilà, als er mensen zijn die nog zin hebben om
2: mee te gaan. Nodig, dus,
1: Je hebt niet alleen Lourdes, maar je hebt ook regelmatig opgetreden in het buitenland. Hè?
2: Ja. Ja, klopt.
1: Zijn er nog projecten die op stapel staan?
2: Die staan er zeker. Ik was vorig jaar in Amerika te gast, met enige vertraging, want dat moest eigenlijk al het jaar ervoor gebeurd zijn. Maar dat is dus goed gelukt, in West Virginia meer bepaald. En zijn toen ook verbleven in Washington en zo verder enzovoort. Het was een heel avontuur. Maar het mooiste dat ik heb mogen meemaken in het buitenland was toch wel 2 jaar geleden in Salzburg. Optreden met een fantastisch mooi operaconcert in het Mozarteum. En het jaar daarvoor in Rome heb ik 5 uitverkochte concerten mogen doen in en rond Vaticaanstad. Ja. Dat was toch wel...
1: Je hebt niet alleen een solo-single opgenomen, je hebt ook een nieuwe single opgenomen samen met Trivocci.
2: Ja. Klopt.
1: La Spagnola.
2: La Spagnola, ja.
1: Ja, hoe gaat het trouwens met Trivocci?
2: Heel goed. Natuurlijk, de zomerperiode die is voor Trivocci een beetje raar, want we zijn natuurlijk met 3 agendas en zo verder enzovoort. Maar dat zit zeker goed in de lift.
1: Waarop mikken jullie met Trivocci?
2: Goh, eigenlijk...
1: Is dat op een speciaal publiek dat je mikt?
2: Nee, niet speciaal, want het is vooral onze bedoeling om met de klassieke muziek opnieuw naar buiten te komen als zijnde... toegankelijk voor iedereen, want dat wordt vaak vergeten. Mensen denken aan klassieke muziek en zeggen, oei, dat is voor de chiqué, of dat is niet meer van deze tijd, of dat is te saai. En we willen dat eigenlijk een beetje doorbreken, want eigenlijk is operamuziek voor iedereen toegankelijk, en het is de bedoeling dat we zijn daar goed in geslaagd, denk ik, om die operanummers in een, ik zal niet zeggen, een hedendaags jasje te steken, maar toch toegankelijk te maken voor iedereen. Ja.
1: Wie is jouw favoriete artiest?
2: Apollo Bruna natuurlijk, ja.
1: Jan Wuytens, wie is jouw favoriete artiest?
2: Ja, eigenlijk zou ik moeten zeggen... Het gaat misschien wat afvallen, maar het is niks. Ik moest dat toch zeggen van u, hè? Ja. We hadden dat toch zo afgesproken, hè, Paul?
1: Ja.
2: Nee. Wie is mijn favoriete artiest? Ik heb er zo'n paar, maar ja, als ik er één mag noemen in het klassieke genre, dan blijft dat onherroepelijk voor mij Luciano Pavarotti. Ik vond dat, omdat hij ook de man was die begin jaren 90 in elk geval de klassieke muziek, de operamuziek opnieuw op de kaart heeft gezet. Dat is gegarandeerd zeker. Ja.
1: Heb je nog een bucketlist?
2: Goh.
1: Zaken die je echt wil doen.
2: Wij zijn zodanig bezig met elke dag, zoals dat gaat bij de artiesten, onszelf aan het heruitvinden. Ja. Dat er weinig tijd is om te denken aan een bucketlijst. In elk geval, geen bungee springen of wat is daar, doe ik niet aan mee. Een luchtballon ga ik ook voor passen. Maar veel mensen, dat staat op de bucketlijst. Hè. Ja. Voor mij niet. Ik denk gewoon zoveel mogelijk.
1: Een beetje op de fiets naar wandelen.
2: Ja, dat doe ik graag.
1: Op jouw leeftijd.
2: Ja,
1: oké. Okay. Ja. Ik heb nog 5 vragen voor jou. Ik heb nog 5 vragen voor jou.
2: Nog 5?
1: Ja. Friet met stoofvlees of een hamburger?
2: Friet met stoofvlees, natuurlijk, ja.
1: Witte wijn of cava?
2: En voor het ogenblik niks meer. Voor het ogenblik gebruik ik mijn verstand, Paul.
1: Allee, voilà.
2: Zou het ook beter een beetje doen, hè. Maar
1: een avondje uit met Laura Lien of met Celine Hermans?
2: Kunnen ze niet alle 2 meenemen? Nee, dat gaat niet. Ja. Nee?
1: Keuze maken.
2: Ja, met Celine dan zeker, hè.
1: Allee, voilà. Ja. Ze is jonger, hè. Oh. Maatpak of sportief gekleed?
2: Maatpak.
1: Country of rock?
2: Country.
1: Dames en heren, geef hem een David applaus. Jan Wuytens.
2: Dank u wel.
0: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.

die armen de lucht maar van links naar rechts. We maken een beetje sfeer deze namiddag. We zingen, dames en heren, over liefde. En over de vreugde. En over de vriendschap. En over gezellig samen tafelen. Dat is waar, hè? Dan moeten mensen nog meer hebben, hè? Fantastisch. Als je kunt meezingen met het refrein, doe zeker en vast. Want daar ben jij, met je vreugde en je lach. Zing maar mee.

Dankjewel. Dankjewel. We gaan voor het volgende nummer, dames en heren. Zou ik durven zeggen, klap maar allemaal in de handen. Als je kunt meezingen, mocht je allemaal meezingen. Roep ik er allemaal luid, ja maar ja. Ja maar ja. Ik ken dat heel terfrein. Hier gaan we.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
7: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Familieradio Zomert. Artiesten, bekende Vlamingen. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
1: Familieradio. Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. En we hebben vandaag niet enkel Vlaamse artiesten, maar we hebben ook internationale artiesten, beste mensen. Want we hebben een Nederlander hier bij ons die enorm populair is in Nederland. En ik zou bijna durven zeggen, bijna even populair is in Vlaanderen. Geef hem een Davidapplaus, Marco de Hollander.
2: Wat een warm ontvangst. Voilà. Niet alleen aan temperatuur, maar ook aan de lieve mensen hier.
1: Voilà. Zo zijn ze best.
2: Ja, nee, ik kom altijd graag. Ja. Ik kom altijd graag.
1: Marco, jij bent enorm populair in Nederland, ja, maar ook in Vlaanderen. Hoe ben jij eigenlijk in Vlaanderen terechtgekomen?
2: Nou ja, de muziek heeft op een gegeven moment de oversprong toch gemaakt door heel veel fans die op een gegeven moment in Nederland naar mijn shows kwamen kijken. En die nemen dan toch die muziek mee en die zeggen dan toch eens tegen een kroegeigenaar of je moet die Marco de Hollander eens vragen. Nou ja, ja, dan kom ik daar zingen. En zo langzaamaan groeit dat en groeit dat. En dankzij omroepen zoals Familieradio wordt je muziek, ja, dan gedraaid.
1: Ja.
2: En dan leren mensen je kennen.
1: Je hebt een heel eind moeten rijden om hier bij ons te komen, hè?
2: Ja.
1: Hoe lang was je onderweg?
2: Nou, gisteravond zei hij 3,5 uur. En uiteindelijk werd het ruim 4 uur.
1: 4 uur, beste mensen, om hier bij ons te zijn. Dat verdient een applaus.
2: Ja, ja. Maar ja, met plezier, met plezier.
1: En dan moet je natuurlijk nog 4 uur terug ook, hè, vandaag.
2: Nou ja, ik zag net de terugweg. Dus stond alles vast. Dus ik denk dat ik hier maar blijf slapen. Heeft iemand een plekje over? Ja? Oh, ik heb een aantal slaapplekken, zie ik al.
1: Je hebt een nieuwe single.
2: Ja, klopt. Ja. Ik heb dit jaar, misschien hebben de mensen dat wel meegekregen, een postuum duet mogen opnemen met de zangeres zonder naam. En in de studio van Telstar in Weert in Nederland is de zangeres zonder naam ooit begonnen. En toen we daar de clip opnamen, kwam ik daar ook een heel oud cd'tje tegen van René de Haan. Die ken je dan wel uit, ja, Nederland. Die zong vroeger Vuile Huigelaar.
1: Ja.
2: Dat liedje. En daar stond nog een ander leuk liedje op. En dat is In Die Zomernacht. En die hebben we nu opgenomen in Nederland. En we staan bij ons weer in alle hitlijsten. Dus
1: ja,
2: zijn we heel blij mee.
1: In Die Zomernacht staat hij ook in de Oranje Top 30. Hè?
2: Ook, ja. Staat hij ook stijgende, ja, lijn nog steeds. Dus
1: wordt heel veel gedraaid ook bij ons op Familieradio.
2: Goed zo.
1: Maar je hebt niet alleen een nieuwe single.
2: Nee.
1: Je hebt ook een nieuw album.
2: Album.
1: Feest in Mijn Hart.
2: Ja, ja, Feest in Mijn Hart met weer 14 Marco de Hollander liedjes, waarvan ik denk dat deze mensen het allemaal leuk vinden. Want het staat alleen maar

0: klein jongetje van 8 gaan presenteren.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is ongeveer 20 jaar geleden, Paul.
1: Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Geloof je het?
1: 20 jaar geleden. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Want in 2001 heb jij je eerste single dan opgenomen, hè?
0: Ja.
1: En eigenlijk, als ik zo tel, 2001, jouw eerste single, zijn 2026, 25 jaar, dat is de jubileumjaar.
0: Ja, het jubileumjaar, ja, ja, ja.
1: Dus is er iets speciaals in dat jubileumjaar?
0: Nou ja, we hebben nu natuurlijk een nieuw album uitgebracht, maar dat doen we eigenlijk elk jaar. We hebben een heel groot jubileumfeest georganiseerd. En aankomende jaar gaan we nog 2 hele mooie dingen doen. Dus een cruise maken met alle fans. Dus dat is ook heel erg mooi om nog te mogen doen. Ja, en zo doen we gewoon elk weekend optreden, Paul. Gewoon doen wat we het allerleukste vinden. Mensen blij maken.
1: Ja, je hebt zo, als je een nummer hoort op de radio, dan kun je soms onmiddellijk zeggen, dat is een nummer van Marco de Hollander. Als ik bijvoorbeeld, ik heb de hele nacht aan jou gedacht.
0: Ja.
1: En als ik jou dat zie brengen op een optreden, je leeft daarin mee. Hè?
0: Ja, ja, dat voel ik dan ook. Maar ik neem ook alleen maar liedjes op die ik zelf leuk vind, Paul. En ik denk dat dat ook wel het geheim is. Je moet niet opnemen wat een ander je aandraagt of wat een ander zegt. Je moet gewoon opnemen wat je denkt, wat het publiek het leukste vindt. En je moet gewoon.
1: En is dat ook hetgeen wat je brengt op optredens?
0: Ja, natuurlijk. Een feest der herkenning. Mensen moeten gezelligheid hebben. Mensen komen toch niet voor een bedoeling.
1: Is, hè?
0: Ja, nee, mensen zijn uit vanmiddag ook hier op het terras. Dan zie ik ze vanmiddag hier allemaal aan een groot bord patat zitten. En allemaal lekker eten. En daarna gaan ze genieten van al die liedjes. En gezelligheid, daar gaat het om in het leven.
1: Oké, als we het hebben over gezelligheid. Welk publiek is er nu gezelliger? Het Nederlandse publiek of het Vlaamse publiek?
0: En dat is echt niet omdat ik hier vandaag ben. Maar deze mensen genieten altijd. Hebben nog respect voor de artiest. Hè? Dat zie ik net alweer met foto's maken. Bij ons in Nederland zijn er artiesten. Nou, er zijn meer zangers dan behangers. Dus dat is ongelooflijk.
1: Iedereen... Ja, maar hier is het ook zo, hoor.
0: Is dat hier ook zo?
1: Ja.
0: Nou, maar dat merk ik dan niet zo. Ik word hier altijd heel erg liefdevol ontvangen. En de mensen zijn hier allemaal echt uitziende. Mooi dat zeg ik net echt, hè. Dus die mensen zien allemaal zo mooi uit. Bij ons gaan ze allemaal nog op de slippertjes naar een feestje toe. Maar deze mensen doen allemaal de best. Zien er mooi verzorgd uit. Haartjes in de plooi. Gaan naar de gaan optreden.
1: Bij ons zijn er meer artiesten dan communisten.
0: Oh, je gewaar? Ja.
1: Nee, maar jij zingt Nederlandstalige nummers.
0: Ja.
1: Zing je ook tijdens optredens anderstalige nummers?
0: Nee, joh.
1: Franse nummers, Engelse nummers?
0: Nee, joh. Dat ken ik allemaal niet verstaan. Nee.
1: Ja.
0: Nee, dus ik zing geen Frans. Nee, het is echt Marco de Hollander. En Hollandse wordt het ook niet, Paul.
1: Voilà. Ja. In Nederland trad je al op met heel wat grote namen. Hè? Ja. Kun je zo een paar voorbeeldjes geven met wie je al op het podium hebt gestaan?
0: Nou ja, het klinkt ook allemaal zo overdreven. Maar weet je, Frans Bauer, Jannes bij ons. Corrie Konings heb ik vorige week nog meegestaan. Ja, ik kom ze allemaal bij ons tegen. En wat ik ook zo leuk vind, Paul, die oude rotten van vroeger. Hè? Die Imca Marina, die staat het al te zingen. En dan word je er helemaal vrolijk van. En
1: had jij als
0: altijd heel... Rian kwam bij mijn vader vroeger al, hè, voordat ze nog ooit bekend werd, kwam ze bij mijn vader altijd vroeger voor het radiostation al dat singeltje brengen. En later ging ze dan solo doorbreken met al die mooie liedjes. En haar stem, ja, dat vind ik echt de allermooiste wat er is. En helaas zingt ze niet meer.
1: Eén iemand waarvan je gezegd, kijk, daarmee zou ik nog een duet willen.
0: Ja, Marianne Weber. Ja, dat is punt. Marianne Weber is fantastisch. Ik heb geluk mogen hebben met de zangeres zonder naam een liedje te hebben mogen opnemen. Dat is natuurlijk ook iets postuums. Want ja, toen ik begon te zingen was zij al niet meer onder ons. Hmm. Maar toch, haar stem staat nog steeds met mij en haar op de band. Ik heb verder in het verleden al een duet met Ronnie Tober mogen brengen. Met Franke Mirella, Clown Bassi.
1: Ja.
0: Ja, die was bij ons natuurlijk ook mega populair. In Vlaanderen ook heb ik mogen samenwerken. En allemaal leuke mensen.
1: Mm-hmm, ja. Is er nog een plaats waarvan dat gezegd, daar zou ik nog eens willen optreden?
0: Nee, joh.
1: In Vlaanderen,
0: in Berken, maar daar ben ik
1: in Nederland, een plaats waarvan dat gezegd, kijk, daar wil ik toch nog een keer staan.
0: Nee, ja, weet je, ik heb...
1: We hebben niet bij ons bijvoorbeeld...
0: Ik heb in Ahoy bij ons in Nederland al mogen staan. Ik heb in het Gelderen Dome al mogen staan. Dat zijn de grootste plaatsen in Nederland waar je... Ja, de Arena heb je dan nog.
1: Je hebt het allemaal gedaan eigenlijk.
0: Dat is niet om te overdrijven, maar dat heb ik allemaal mogen staan, Paul. Maar geloof me, dat is echt niet zo leuk als hier gewoon tussen het publiek staan. Want als je daar opkomt, dan sta je met een verrekijker, moet je zien of ik daar ergens toevallig zing. Dit is gewoon echt tot de mensen komen. Dat is het allerleukste om te doen, Paul.
1: Ja.
0: Dus dat is niet omdat ik hier ben, maar dit is gewoon zingen voor het publiek. De mensen één op één in de ogen kijken. Met elkaar straks lekker inhaken. We gaan natuurlijk wel even afspreken dat we straks de grote Polonaise gaan doen, hè? Ja, ik heb niet voor niets 4 uur in die auto gezeten. Daar kunnen jullie

0: Wel 2 minuten in de Polonaise bij mij. Hè. Zullen we dat afspreken? Met een hele lange Polonaise, zegt Paul.
1: Dat is de afspraak. Ik heb nog 5 vragen voor jou, Marco.
0: 5 vragen?
1: Jemme. Ja, gewoon antwoorden.
0: Eurotje per vraag.
1: Nadenken. Confituur of choco?
0: Nee, wat zeg jij nou?
1: Confituur of choco?
0: Confituur, zeg eens het op z'n Hollands.
1: Jam.
0: Jam, ja, nee, dat wordt jam. Ik ben
1: jam of choco?
0: Ja, ja, nee, ik ben...
1: Nee. Wat kies je, hè?
0: Nee, jam.
1: Jam, ja, ja. Oké, okay, ja. Je mag een avondje uit. Kies je dan voor Maxima of voor koningin Mathilde?
0: Nee, dan ga ik met Maxima op pad natuurlijk.
1: Waarom?
0: Ja, die houdt wel van een borrel.
1: Je ziet een dame voorbij komen op straat. Zie je ze dan het liefst voorbij komen in een kleedje of een korte rok?
0: Een kleedje?
1: Of een korte rok?
0: Wat is een kleedje, jongens? Jullie... Een jurk?
1: Een jurk.
0: Oh, god. Nou, ik ben een echte Hollander, hè? Dat horen jullie wel, hè? Nee, doe ze dan met een kleedje aan. Vind ik wel leuk.
1: Voilà, ja, ja. We gaan de sportieve tour op.
0: Oh.
1: Kies je voor Mathieu van der Poel of voor Remco Evenepoel?
0: Jo, ik ken ze geen van twee.
1: Dat meen je niet.
0: Nee, ik hou helemaal niet van sport. Maar wat doen ze? Wielrennen. Daar word je toch hartstikke moe van.
1: De laatste, makkelijk. Mannen of vrouwen?
0: Nou, deze vrouwen moet je eens zien voor me. Die gaan straks voor mij allemaal in de Polonaise, dus ik moet niet vrouwen zeggen. Want die zijn er in overvloed.
1: Dames en heren, we geven hem een applaus, Marco de Hollander.
2: Yoehoe! Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
0: Familie Radio. Nou, ik zing wel live, hè? Dat hebben jullie wel door, hè? Maar ik zag ook dat jullie nog niet inhaakten bij elkaar. Dus pak de buurman of de buurvrouw even beet. Dan gaan we met z'n allen hier ook achter van links naar rechts met z'n allen. Daar gaan we!

Hiebe de piep! Yeah! Vrienden, we gaan beginnen aan de echte Marco de Hollander Polonaise. Allemaal uit die stoelen komen. Allemaal gaan staan. Jullie ook beginnen. Allemaal beginnen. Daar gaan we in een hele...

even een arm. Kom lekker bij Marco staan. Ook de mensen daar achterin. Kom er allemaal even bij staan. Ja, u allemaal even uit de stoelen kruipen. Geef de buurman of buurvrouw een arm. Kom er lekker bij staan, joh. Gezellig. Ja, joh. Kom allemaal staan. Want ik ga speciaal voor jullie zingen, maar ook voor mijn grote vriend Paul. Jij bent echt een vriend. En het zou zo leuk zijn. Ja, speciaal. Kijk, daar komt ze hoor, de koningin. Ze lijkt er wel op de koningin. Van vroeger, bij ons in Nederland wel. Ja. Nou, pakken jullie elkaar ook even lekker beet. Want we gaan met z'n allen van...

0: Dankjewel, Paul, dat ik er mocht zijn.
1: Wat een ambiance en wat een sfeer. We geven hem nog een David applaus. De enige, de echte, de onverbeterlijke Marco de Hollander. APPLAUS.

0: Hallo, met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
8: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
9: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: vrijdag. Het is 2:00.
1: De Duitse politie houdt nog steeds een grootschalige klopjacht op een 21-jarige man na een bloedige aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn. De verdachte reed gisteravond met een bestelwagen in op de menigte en is sindsdien spoorloos. De Belgische veiligheidsdiensten en de andere buurlanden zijn ook officieel gealarmeerd. Bij de aanslag kwam zeker 1 iemand om en liep het aantal gewonden al op tot 25. De verwoestende bosbranden in Frankrijk en Spanje blijven oncontroleerbaar, waardoor de cruciale snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje grotendeels dicht is. Het vuur rond Bordeaux heeft al 42.000 hectare natuur vernietigd en dwong 220.000 mensen tot evacueren. Ook in Spanje blijft de situatie kritiek. Een reusachtige vuurzee nabij Valencia heeft een omtrek van 21 kilometer bereikt, waardoor 15.000 mensen hun huizen moesten verlaten. In de gevangenis van Brugge zijn afgelopen nacht 3 cipiers en een gedetineerde gewond geraakt bij een hevige celbrand. Een 36-jarige gevangene stak om onduidelijke reden zijn matras in brand. Door de hevige rookontwikkeling moest het gevangenispersoneel 30 andere gedetineerden van de vleugel hals over kop evacueren. Alweer een schietpartij in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek afgelopen nacht. Daar is een man gewond geraakt. De politie Brussel-West bevestigt dat het slachtoffer een schotwond opliep aan de arm, maar dat hij niet in levensgevaar is. Het is al de 2e schietpartij in Molenbeek op 24 uur tijd. De dader is spoorloos. De Belgische delegatie heeft een historische gouden dubbelslag geslagen op de marathon tijdens het EK Skileren in Italië. Topfavoriet Bart Swings sprintte na een massale aankomst naar zijn 6e Europese titel van het toernooi. En dat is zijn strafste EK-rapport ooit. Bij de vrouwen snelde Fran van Houten op indrukwekkende wijze naar de Europese titel. Terwijl landgenote Lisa van Steenkisten de Belgische feestvreugde compleet maakte met een bronzen medaille. Mooie opklaringen bij 24 graden, kans op regen vanavond. Morgen verloopt wisselend bewolkt met nog steeds lokaal kans op regen, 25 graden. Vanaf dinsdag keert de hoogzomer terug. Het wordt overal zonniger en temperaturen schieten in de loop van de week vlotjes richting 30 graden en meer.
2: Familieradio zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
3: Zo, beste luisteraars van Familie Radio, beste mensen hier op het domein van de kippen in Merkem. De show must go on en de volgende artiest die hier naast mij zit, is een rasechte West-Vlaming. Geef hem een davend applaus, Chris Reilhoff.
4: Goedemiddag.
3: Chris, hartelijk welkom.
4: Goedemiddag.
3: Blij dat je erbij bent en vooral blij dat je een nieuwe single hebt opgenomen.
4: Ja,
3: vertel eens over die nieuwe single.
4: Wel, die nieuwe single die is ondertussen opgenomen van eind maart eigenlijk. En ja, was een cover uit Nederland. Hè. En ik vond dat liedje op YouTube en ik zeg, daar zit er wel iets in om dat geluid te brengen.
3: Ja. En ik ging u nu juist vragen, je zegt het is een cover, maar is het gebaseerd op iemand die je kent? Ken jij een Helena? Want per slot van rekening, de titel is Helena.
4: Helena, ja. Ik ken natuurlijk veel dames die Helena noemen, maar het is niet specifiek op iemand bedoeld.
3: Het is niet autobiografisch.
4: Nee, zeker niet.
3: Ja. We wachten nog altijd op een full CD van jou, hè? Wanneer komt die eraan?
4: Ja, dat klopt. We zijn eerst en vooral bezig op een opvolger van Helena, die het toch heel goed heeft gedaan.
3: En wanneer mogen we die verwachten?
4: Dat zal na de zomer zijn, dus ik denk eigenlijk meer oktober, najaar, dat die zal uitkomen.
3: Ja. Hoe lang ben je eigenlijk al bezig? Want ik ken jou zo lang.
4: Ik ben al bezig van in 1988, dus dat is 38 jaar ben ik al bezig.
3: En nog altijd niet moe van
4: het
3: zingen?
4: Nog altijd niet moe, ik doe het nog altijd heel graag.
3: En hoe ben je dan eigenlijk begonnen met zingen?
4: Dat was via de Soundmix Show van Henny Huisman vroeger, hè. Dus ja. Die was niet alleen in Nederland actief, maar dan ook een periode in België. En daar heb ik dan aan meegedaan en van toen af aan is het allemaal begonnen.
3: Ja.
4: Een paar singles opgenomen en zo zijn
3: ooit
4: maar
3: 10 om te zien gehaald?
4: Ja, dat wel. Ja. In 1994, denk ik.
3: In 94 10 om te zien. Wat vindt u nu van 10 om te zien?
4: Wel, dat er natuurlijk te weinig kansen zijn voor de nieuwe talenten. Er zijn er wel een paar dat ze de kans geven. Meestal zijn dat dezelfde namen, hè, dat ze ook maar kunnen plaatsen.
3: Het is natuurlijk een andere generatie.
4: Het is een andere generatie.
3: Andere muziek, andere namen.
4: Andere muziek, de tijden veranderen. Ja. Dus je ziet ook dat er gevestigde waarden, bekendere namen ook niet opkomen deze zomer. Dus, maar natuurlijk hebben we gelukkig ook nog MenTV, waar we wel opkomen. Mm-hmm. En dat is toch ook wel belangrijk, denk ik.
3: Je bent al zo lang bezig en je hebt ook oog voor nieuw talent, hè? Want jij organiseert ook een wedstrijd waarin jonge talenten, nieuwe talenten, hun kans kunnen wagen. Vertel eens, waarom doe je dat en hoe lang doe je dat al?
4: Wel, ik ben ermee begonnen toen ik nog mijn vorige zaak had, de Wante. Dus een 5-6 jaar geleden had ik zo een eigen feestzaal ook. En ik dacht, ja, wat kunnen we hierin doen? En plots kwam het idee om een zangwedstrijd te organiseren. Eerst was dat Trofee de Wante. En nu zijn we al 3 bezig met de editie van New Stars zangwedstrijd. Mm-hmm. En ik moet zeggen, verleden jaar hadden we toch een 50 inschrijvingen. En ik zie het niveau ieder jaar toch een beetje stijgen.
3: Ja, en trouwens, de winnaar van die wedstrijd,
4: die komt
3: gaan
4: naar mij,
3: we hier vandaag nog aan
4: Yves de Sender was een terechte winnaar verleden jaar. Dus een hele goede zanger. En ik wist meteen, ja, die gaat zeker dicht geraken in de finale.
3: Heb je zelf een idool?
4: Wel, er zijn er een paar, hè. Dus ik ga niet specifiek namen noemen, maar een paar Nederlandse artiesten die ik ook heb tegengekomen tijdens een of andere optreden waar ik ook naar opkijk.
3: Ja, ik kan me inbeelden in die 38-jarige loopbaan van jou dat je heel veel hebt meegemaakt. Is er nu één moment waarvan je zegt, dat was nu echt mijn moment de gloire? Dat was mijn mooiste moment?
4: Wel, het mooiste moment, het zijn er een paar geweest. Hè. Dus ja, zoals je al zelf genoemd hebt, 10 om te zien. Dan ik er optreden voor Radio 2. Of, ik heb ook mooie voorprogramma's mogen doen, dus van grote namen. Dat zijn zo allemaal wel momenten die bijblijven eigenlijk.
3: Ja, jij bent ook iemand, als je een nieuwe single opneemt, dat je daar sowieso een clip bij opneemt. Is dat belangrijk? Niet enkel voor tv, maar waarom is het nog belangrijk? Voor sociale media? Of,
4: onder andere sociale media. Een clip dus op YouTube te zetten ook. En natuurlijk, je kan maar op tv komen de dag van vandaag als je een clip opneemt. Mm-hmm, dus, en met Helena is dat heel goed geslaagd. Ja. We hebben toch meer dan 20 keer, denk ik, ongeveer zoiets te zien geweest. Zoals u in de Vlaamse top 20. En dat is natuurlijk leuk meegenomen dan.
3: Ja, als oude rot in het vak, welke gouden raad zou u geven aan jonge artiesten die op vandaag een carrière willen opstarten?
4: Wel, ik zie dat aan de mensen die meedoen in de zangwedstrijd, heb ik altijd raad om eerst en vooral goede nummers op te nemen, maar ook in jezelf blijven geloven. Dus een beetje uithoudingsvermogen is ook belangrijk in het vak dat we zitten. Dus je moet er gewoon mee doorgaan en blijven in jezelf geloven. En dan zie je wel dat het vroeg of laat wel eens lukt.
3: Christen, we wensen jou nog enorm veel succes met jouw nieuwe single die eraan komt in het najaar. En ik heb nog 5 vragen voor jou. Ja. Taart of pannenkoek?
4: Neem dan maar taart.
3: Jenever of champagne?
4: Champagne.
3: Een avondje uit met Pommelien Thijs of met Camille?
4: Camille.
3: Maatpak of sportief gekleed?
4: Sportief.
3: Blankenbergen of Middelkerken?
4: Dat is moeilijk, hè? Ik ga altijd naar Blankenbergen, dus.
3: Voilà. Dat is gezegd. Voilà, dames en heren, we geven hem een davend applaus. Chris Reilhof.
4: Dank u wel.
2: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.

0: Dank u wel. Het is van afgelopen zomerperiode ook bij mijn producer Peter Kereman opgenomen. Voel de beat. Het volgende nummertje, dames en heren, dan zijn we toch een zevental weken mee in de Vlaamse top 20 gestaan van MenTV. Het mooie verhaal over, zoals Paul daarnet al zei, over een leuke meisjesnaam. Helena.
1: Familieradio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.

onze laatste nieuwe single, Helena. We eindigen met een liedje uit Nederland. Een hele mooie meeklapper. En ik zou zeggen, maak er alvast nog een fijne namiddag van hier bij Familie Radio. We gaan zingen over Altijd. Altijd.

0: Dank u wel.
1: En we geven hem een dapper applaus. Chris Reilhof.
0: Dank u.
2: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Björns verjaardagsbal op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
2: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio Zomert. Artiesten, bekende Vlamingen. Een zomerlang vanuit de kippen te merken. Familieradio.
1: Een zomerlang met de vrienden van Familieradio. Beste luisteraars thuis, jullie luisteren nog altijd naar Familieradio Zomert. En het is bijzonder gezellig hier op het terras van de kippen in Merkem. Jullie kunnen het niet zien, maar misschien kunnen jullie het wel horen. Laat jullie eens horen! Voilà, en de volgende artiest die bij mij zit is zeker geen onbekende. Wat zeg ik, geen onbekende? Een heel bekende hier bij ons in heel Vlaanderen. We geven hem een David applaus. Herbert!
2: Dag iedereen, hallo hallo, dag Paul.
1: Herbert, hartelijk welkom. We zijn blij dat je terug bij bent dit jaar. Jij blijft me altijd verbazen. Wat zegt jou dat?
2: Dat is mijn meest recente single, hè?
1: Ja, voilà.
2: Een plaatje dat al uit is van eind maart. En nu nog altijd meedraait, dus het is wel tof.
1: Ja, het is wel een heel speciale clip die je hebt opgenomen daarmee. Hè? Als we die clip bekijken, dat is een clip met familie, met vrienden. Het is eigenlijk bijna een privéclip, zou ik durven zeggen.
2: Ja, ik wou dat heel... Ja, natuurlijk. Mona is erbij en is ondertussen al veel veranderd weer. Ja. Want die stapt nu al enzovoort. Ja. Maar ik wou dan een keer vastleggen wat dat is. Want uiteindelijk dat verjaardagsconcert in Oudenaarde, we organiseren dat zelf. Van de eerste minuut tot de laatste. En dat vraagt wel veel van iedereen, van de hele familie, van de vrienden die eraan meewerken. Dus ik vond dat leuk om dat eens vast te leggen en dat ook het publiek dan eens te zien krijgt wat er allemaal voor dat concert gebeurt en tijdens het concert. Dus het is heel leuk om daar naar te kijken.
1: Ja. En waren ze allemaal te vinden daarvoor?
2: Jawel, jawel. Niemand vond dat een probleem. Iedereen vond dat leuk en zeker ook het resultaat. Het is tof. En Mona zelf, toen die de clip voor de eerste keer zag, begon die direct te dansen voor televisie. Dat is heel gek om te zien, omdat een kindje dat nog geen jaar was, al het verschil kent tussen het stroofje en het refreintje. Mm-hmm. En daar echt staan mee te doen. Zo van, ja, dat is fantastisch.
1: Ja. Je bent opa nu, hè?
2: Ja. Leuk, hè?
1: Je noemt geen opa, hè? Hoe noemt
2: Nonno. Nonno, ja. Ja. Italiaans. Ja. En Nona, ja, ze hebben dat gekozen en dat is leuk, hè?
1: Oké, okay, Nonno, doe verder. jij bent een familieman. Je wordt dikwijls omschreven als de ideale schoonzoon. Je bent een echte nono voor jouw kleinkindje. Is dat allemaal te combineren met jouw zangcarrière?
2: Ja, want wij trekken echt strepen in onze agenda. Heel concreet, 28 juli, laatste optreden. Daarna, 30 augustus, pas het volgende optreden. Dat is meer dan een maand. De fans kijken dan zo van, allee, kom, maar het is elk jaar zo. Mm-hmm. En dan nemen we echt de tijd om vakantie te nemen met elkaar. Bijvoorbeeld, nu hebben we een huis gehuurd in Nederland. Groot huis, naast de Leeuwen, Beekse Bergen. En 30 jaar huwelijk gaan we daar vieren. En iedereen komt als die goesting heeft en als het past in de agenda. Maar het resultaat is dat iedereen dus de volledige periode komt. Ja. En we nemen dat tijd voor, Paul. We moeten nemen wat we kunnen nemen, nu.
1: Ja, 30 jaar huwelijk, zeg je. Zong je al op het moment dat jij jouw echtgenote hebt leren kennen?
2: Ja, heel lang eigenlijk al.
1: Dus ze wist welk...
2: Vlees
1: in de kuip.
2: En wat ik wou doen, pas op bij nu, nadat de kinderen door die baby- en peuterjaren waren. Dat was een afspraak dat ik met haar maakte van, je moet er niet mee inzitten. En inderdaad, zij werkte in een woonzorgcentrum en toen moest elke nog 1 op 2 weekends werken. En was ik er voor de kinderen. Pas als ze een beetje zelfstandiger waren, hebben gezegd van, nu ga ik het uitbouwen en gaan zingen.
1: Ja. Er is een album in de maak van jou. Jouw 9e album al. Wanneer komt dat uit?
2: De werkdatum is... Ja, 10 april volgend jaar is mijn volgend verjaardagconcert. Het zou mooi zijn om die plaat daarvoor te stellen. Hè. We zijn er heel druk aan bezig. En ik ga want dat is ook werk in augustus. Schrijven en opnemen. Dat doe ik ook. En dat kan je niet... Allee, ik toch niet. Als je 's morgens gaat opnemen, dan optreden, dan dit, dat. Nee, dan moet je echt je tijd nemen. Want dat vraagt ook veel werk om het goed te doen.
1: Ja. Ieder leven, iedere carrière heeft littekens. Maar littekens...
2: Met een T of een D?
1: Met een T. Littekens heeft voor jou wel een heel speciale... Littekens heeft voor jou wel een heel speciale betekenis. Littekens met een T. Want in 2008 heb jij een single opgenomen waarmee je voor de eerste maal in de Vlaamse hitlijsten belandde. En dat was... Littekens.
2: Ja,

0: van u. Ja. En toen was het vertrokken.
1: En ondertussen heb jij een eigen stijl ontworpen. Hè? Als we een nummer horen, dan kun je onmiddellijk zeggen, voilà, kijk, dat is Herbert.
0: Allee, dat is een mooi compliment, Paul. Ja. Merci.
1: Ja.
0: Ja, merci.
1: En als de mens...
0: Smakelijk, hè, mijn wafel.
1: Je bent ook tekstschrijver, hè?
0: Ja.
1: Als je nu een opdracht krijgt om een tekst te schrijven, hoe begin je daaraan? Is dat de muze? Is dat s'nachts? Of is dat een bepaald moment dat je zegt, ik zet me nu aan tafel en ik schrijf nu een tekst?
0: Er zijn belangrijke verschillen als je de artiest kent of als je die niet kent. Als je die niet kent, dan is het gewoon je fantasie. Hoe komt er in je op? Willen ze vertaling van een bestaand nummer? Willen ze totaal een verhaal? Willen ze een positief verhaal? Enzovoort. Als ik de persoon ken, heb ik meegemaakt met Lindsay, dan wil ik in mijn hoofd, nog voor ik het gezien of gehoord heb, dat het klopt. En ik heb dat bijvoorbeeld met Het Mooiste Meisje, haar liedje, heb ik geschreven. En ik zag het haar de eerste keer doen en ik kreeg zelf, mensen gaan dat belachelijk vinden, ik kreeg tranen in de ogen, omdat het klopte. Ik zag het vooraf haar zingen en ze zong het en het klopte. Dat was echt voor Lindsay. En ze zingen nog altijd, ze zijn nog altijd heel blij mee met dat liedje. Dus ik doe dat wel graag.
1: Ja.
0: Ook voor jou, hè, trouwens. Mm-hmm.
1: Ja. Ja, foto van jou.
0: Ja.
1: Ja. Je bent ook al een kwart eeuw presentator bij Radio 2. Hoe ben je daar ooit begonnen?
0: Ook door het zingen. Ik moest optreden in Brugge. Malen waar wij wonen. Dat is een wijk met een heel speciale kerk. Doen ze elk jaar een groot feest. En ik mocht daar optreden. Nadien stonden wij natuurlijk nog een pintje te drinken. Waarom niet? En toen kwam er een van de bazen zeggen van ja, je hebt een schone stem. Kom eens een stemtest doen bij ons. Want ik was toen, mensen schrik niet, hou je portefeuille vast. Ik was toen bankier. dus ik had dus gewoon een job enzovoort. Maar ik ging die stemtest doen. Ook een beetje door mijn vrouw die zei van allee, je hebt daar niks mee te verliezen. Dus ik ging het doen. En 3 weken later had ik mijn eigen programma. Op zondag namiddag een sportprogramma dan nog. Met voetbaluitslagen en zo.
1: Ja.
0: Want dat is echt niks voor mij. Hè. Maar dat was een goede leerschool.
1: Ja, maar nu ben je bij Radio Beni, hè?
0: Ja. Daar voel ik me supergoed.
1: Ik denk dat er toch nog altijd mensen zijn die niet echt weten, Radio Bene, wat dat is.
0: Maar veel, want de luistercijfers zijn verdubbeld. Hè? Dus ja. Het gaat echt de goede richting uit. Het is een digitale zender, dus je kan luisteren op DAB+, op VRT Max, dat is met een app. Dat zijn de 2 belangrijkste. En muziek, veel muziek van vroeger. De artiesten van bij ons worden er volop gesteund. Ik heb een weerman, David De Genau, samen met zijn kat komt hij er 2 keer per ochtend in. En dan begint hij op dat klavier te slaan, is het helemaal om zeep enzovoort. We hebben het nieuws en voor de rest, ja, voor de koffie moet je zelf zorgen, maar ja. Het is echt leuk.
1: En we kennen jou natuurlijk ook allemaal van MenTV. Hè? 15 jaar MenTV.
0: Ja, daar ben ik echt zelf van geschrokken. Om mensen die misschien nog niet gezien hebben. Wij laten beelden zien van 15 jaar geleden. Van artiesten die er toen al bij waren. Achter ons een fotowall, zoals we zeggen. Een hele muur vol met foto's van die 15 jaar. En een van mijn laatste vragen is dan, bijvoorbeeld aan Koen Krukke. Die is nu denk ik 74. Waar ga jij staan over 15 jaar? Want 15 jaar, die gaan zo snel. Dat is gewoon zo, Paul. Ja. En hoe ouder dat je wordt, 15 jaar, wat is dat?
1: Ja.
0: En dan zag ik toch bijvoorbeeld Koen Krukke, ik ga niet zeggen veranderen van kleur, maar zo even nadenken van, wow, waar sta ik dan? Het is confronterend.
1: Mm-hmm, ja.
0: Dus we moeten echt van elke dag profiteren.
1: Ik heb een hele originele vraag voor jou. Okay. Waar staat Herbert binnen 15 jaar?
0: Dan ben ik 67. Goh. Hé?
1: In het...
0: Is het waar?
1: In het woonzorgcentrum bij je vrouw?
0: Als gastzanger dan, maar ik doe dat wel een keer. Ik vind dat tof. Maar ik wil zo lang mogelijk blijven zingen en mensen entertainen. Mm-hmm. Zolang ze iets hebben aan mijn muziek, dan blijf ik dat doen. Is het goed?
2: Ja!
1: Voilà, zeg. Heb jij iets wat de mensen, dat je fans niet weten, zo'n speciale hobby?
0: Hoe verzin jij dat toch allemaal? Een speciale hobby?
1: Nee, maar zoiets waarvan je zegt... Allez, ik verzamel postzegels. Of ik verzamel jokers van speelkaarten. Of allez, zeg zelf iets.
0: Goh, ik denk, als ik in mijn vrije tijd iets doe wat niet iedereen doet in mijn vriendenkring en zo, dan is het echt wel buiten in de tuin gaan genieten. Dus bijvoorbeeld...
1: Werken of
0: als,
1: genieten?
0: Nee, werken ook, ja. Maar ook genieten. Dus als Mona... Ons kleinkind, enkele weken geleden, voor de eerste keer een vlinder streelde. Dat zijn momenten voor mij... Allee, ik vind dat ongelooflijk. De verwondering in haar ogen. Ja, ik vind dat fantastisch. Dus ik kan daar echt van genieten als de natuur. De lente bijvoorbeeld, ik vind dat zalig. Hè, als alles weer in bloei komt en zo. Je kan er echt van genieten.
1: We hebben het gehad over jouw single Jij blijft mij verbazen. Wanneer mogen we de opvolger verwachten?
0: Dat is een goede vraag. We gaan die vooral inzingen eind augustus.

0: dus. We gaan er drie inzingen en dan moet ik kiezen. Ik weet het niet.
1: Nummers die je zelf geschreven hebt?
0: Er zit een... Wacht. Het is eentje dat bestaat en twee totaal nieuwe liedjes.
1: Oké, we kijken er naar uit.
0: Ik heb niet versproken, hè, maar we moeten nog kiezen. Dan moeten we knopen doen.
1: Wij wensen jou nog altijd enorm veel succes, maar daar zal het zeker niet aan ontbreken. Jouw kennende, ik heb nog 5 vragen. Appelen of peren?
0: Dat is moeilijk, hè? Als suikerpatiënt. Wat moet ik nu weer zeggen? Appelen.
1: Pernod of picon?
0: Picon. Ja, ook veel suiker.
1: Een avondje uit met Laura Tesoro of met Natalia?
0: Natalia.
1: Zwembroek of boxershort?
0: Boxershort.
1: Merkem of Kuurne?
0: Je weet dat ik een heel aparte band heb met Merkem. Kom hier heel graag en al heel lang. Maar natuurlijk Kuurne. Ik hou van de ezelsgemeente. Ik ben een ezel, we zijn daar trots op.
1: We geven hem een applaus, dames en heren. Herbert!
2: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de Kippen te Merkem.

0: Dankjewel. En ook dankjewel aan Familie Radio om mij al die jaren te steunen. En dan hebben we het echt over dagelijks verschillende liedjes die je van mij passeren. En dat was dan zo van in het begin. En ik herinner mij nog goed dat Familie Radio in het begin dat ik zong ook cd's verkocht. Nu, ik heb zelf nooit een platenfirma gehad. Ik wou dat niet. Ik zeg, ik doe alles zelf. Dus zij bestelden hun cd's aan mij. En echt waar, toen bijvoorbeeld de cd Kleur uitkwam, toen kon ik niet rap genoeg zijn met mijn dozen tot bij hen opsturen. En weer naar de post. En weer. En stuurt er maar 50. En stuurt er maar 100. Dat was echt zot. Nu pas besef ik hoe belangrijk dat voor mij was. Want er waren allemaal mensen die erbij kwamen, nog nooit van mij hadden gehoord. En dankzij Familie Radio ging dat echt in stijgende lijn. Ik vind dat al die mensen een schoon applaus verdienen. Hè? Als u denkt van Jote Jamo is een tof liedje, maar we hebben dat nog niet. Het album waar dat op staat, Bijzonder, is uitverkocht. Maar ik heb ook een best-of cd met 20 liedjes op. Stef staat daar. Wie erin meedoet, eender welke cd of dvd, krijgt ook een kaartspel cadeau. Omdat het zomer is. Hè? Oké, niemand die hier zit. Ik heb al eens goed gekeken. Ik ken er al heel wat. Maar niemand die hier zit mag zich vandaag oud voelen. Nee, niet doen. Het is hier te doen. Hier. In uw hartje. Dus het volgende liedje klinkt een beetje modern, maar ik zou het tof vinden als er, wie weet, al gedanst wordt. Of tenminste op de stoel een beetje meer beweging. Waarom heb jij niet nee gezegd? Come on.
1: Familie Radio zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.

0: de bos. Waarom heb jij niet mee gezet? Goeie vraag, hè, mevrouw? Je moet niet rood komen, hè? Alleen nog één keer de titel, dames en heren. Waarom heb jij niet mee gezet?
1: Zo'n tof publiek, zeg. Echt waar. Allee, santé, hè, mensen. Goed hydrateren. De volgende hittegolf staat op de weerkaarten. Allee, santé. Oké, en nu ga ik mijn nieuwste single brengen, dames en heren. Er is iets zots aan de gang, want daarnet zei Paul van... Je stond, ik weet niet in welk jaar, voor de eerste keer in de Vlaamse top 10. Met littekens, met een T. En dan is dat nog eens gebeurd met Yo Te Amo, denk ik, in de top 10. 1 week, want dan waren de Eurosong for Kids daar en iedereen vloog er weer uit. En sindsdien nooit meer. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Ik ga je dat nu eens uitleggen. Als je niet gedraaid wordt op Radio 2, dan mag je het vergeten. Ik bedoel dan in de officiële lijst de ultratop. Bij familieradio stond ik op nummer 1, bij Ment ook, enzovoort. Dat is een ander verhaal. Maar de officiële ultratoplijst, eigenlijk voor ons is dat onbegonnen werk om daarin te staan. Dus met mijn laatste single was dat juist hetzelfde. Die kwam uit eind maart. Geen een ultratop, zeker ook niet op Radio 2. Tot ik een uitnodiging kreeg om vorige maandag, 20 juli, te gaan zingen op het grote podium van Radio 2, Zomerhit aan Zee. Maar fans en volk dat er dat was niet normaal. En wat toen? Merci, merci, merci. Want wat is er nu gebeurd? Om dat aan te kondigen, hebben ze een dag ervoor mijn liedje gedraaid. Een dag zelfs morgens in de namiddag hebben ze het gedraaid. En de dag erop ook nog eens. Met een paar stukjes uit het interview dat ik had met hem. Resultaat, door die 4 keer dat ze het hebben gedraaid, kom ik nu, zaterdag, morgen, als hoogste nieuwkomer binnen in de ultratop. Maar dat is toch zot? Want, ik ga het er nu al zeggen, volgende week leg ik er weer uit, hè. Want... ze gaan dat niet meer draaien. Maar nu, lieve fans, beste mensen, gaan we daar een week van profiteren. Allee, school santé en ik ga zingen. Je blijft mij altijd verbazen. Kom aan. De letter O, dames en heren.
0: Zo uit het niets kwam jij voorbij. Een oude fiets, je haren vrij. Je leek te dromen

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
6: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
7: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familie Radio Zomert. Geen zomer zonder jou. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Familie Radio, een zomerlang van op het terras, op het domein hier van de Kippen in Merkem. U luistert nog altijd naar Familie Radio Zomert, beste mensen. Wij hebben nog altijd heel wat sfeer, heel wat gezelligheid hier op het terras van de Kippen. En de volgende artiest die ik heel veel graag voorstel aan jullie is Yves de Sender.
2: Hallo.
1: Beste mensen, Yves, jij bent misschien een nobele onbekende bij heel wat mensen nog, maar jij was de winnaar van New Stars. New Stars is een wedstrijd die georganiseerd werd enkele maanden geleden. Waarom heb je daaraan deelgenomen?
2: Wampel, het is eigenlijk een jaar geleden dat je me de vraag stelde van Yves, wanneer zou je een eerste single uitbrengen? En de hoofdprijs was een single. Nu, ik had nooit gedacht dat ik dat ging winnen, maar ik zeg, ja, ja, ik kan maar meedoen. En het was via zanger Boudewijn dat ik eigenlijk aan die wedstrijd heb meegedaan.
1: En welk nummer heb je daar gebracht trouwens?
2: Goh, verschillende. Het finale lied dat ik heb gezongen, waren er twee. Was Cry Me a River van Michael Bublé. Ja. En Can You Feel the Love Tonight van Elton John.
1: Ja. Je zingt hoofdzakelijk in het Engels.
2: Ja, dat klopt.
1: Misschien komt er daar verandering in, hè? Heb je mij juist gezegd?
2: Ja, misschien wel. Ja, ja,
1: want
2: inderdaad.
1: De eerste prijs van die wedstrijd, dat was de opname van een single.
2: Ja, ja, ja.
1: Een Engelstalige single heb je daarvan gemaakt.
2: Ja, ja, inderdaad.
1: Maar nu heb je nog een andere opname en je hebt me juist gezegd, misschien komt dat wel in de twee talen uit, in het Engels en in het Vlaams.
2: Ja, inderdaad. Ja,
1: waarom heb je gekozen voor dat Engels?
2: Enerzijds omdat dat mij ook gewoon goed ligt. Ik ben ook leraar Engels, dus vandaar dat...
1: Ja, u bent leerkracht Engels. Ja, ja, in Veurne?
2: Ja, in Veurne.
1: Ja, inderdaad. Jij bent een crooner.
2: Ja, klopt.
1: En ik las op uw website een crooner met passie voor jazz en tijdloze klassiekers. Wat moeten we ons daarbij inbeelden?
2: Goh, zo van die evergreens. Van die liedjes die voor altijd meegaan. Je moet maar denken aan Save the Last Dance... en dan bijvoorbeeld de liedjes van Humperdinck. Van,
1: zijn dat de nummers die je ook brengt bij een optreden?
2: Ja, dat zijn meestal ook de nummers die ik breng bij een optreden.
1: Ja. En kun je met deze nummers dan ook ambiance brengen in de zaal? Of zeg je, ik heb liever dat ik een ballet kan brengen, dat de mensen luisteren?
2: Goh, de twee eigenlijk, denk ik. Ik zing graag van die meezingliedjes, zoals Quando, Quando, Quando.
1: Ja.
2: Maar ook zo van die luisterballets, zoals My Way.
1: Ja. Hoe lang ben je eigenlijk al in de weer in de showwereld?
2: Wel, ik ben eigenlijk... vorig jaar ben ik hier geweest, maar dan was ik eigenlijk pas net gestart in februari. Dus eigenlijk nog niet zo heel lang.
1: Nog niet zo heel lang in die echte showwereld, maar je zingt al lang, hè?
2: Ja, ik zing wel al lang.
1: Ik heb me laten vertellen, ik heb me laten vertellen dat je ooit, zoveel jaren geleden, toen je nog een kind was, zot was van dat nummer van Annie Heuts van Zwarte Lola.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja.
2: Ik was zo klein, maar ik wist eigenlijk niet wat de tekst betekende. Maar elke keer wanneer ik bij mijn mama op bezoek ging, zij werkte dan in de horeca, dan zong ik altijd dat liedje en schudde.
1: Zou je nog één zinnetje kunnen zingen van Zwarte Lola? Allee, Yves, doe dat. Allee, voor Familie Radio. Ja.
2: Wacht even. Zwarte Lola uit de striptease-bar. En de mensen gaan verder zingen.
1: Willen de heren
2: ons amuseren, ja.
1: Dan sta ik altijd
2: voor je klaar.
1: Even een applausje, inderdaad. Dames en heren. Je moet het maar doen. We hebben het daar juist gehad over jouw job. Je bent beroepshalve leerkracht.
2: Ja, klopt.
1: Leerkracht Frans, Engels?
2: Engels en geschiedenis.
1: Engels en geschiedenis. Ja. Valt dat te combineren met die carrière van jou?
2: Ik ben nu sinds dit jaar, of volgend schooljaar, vanaf september ga ik iets minderen, omdat ik ook wat optredens heb die eraan komen. Mm-hmm. Dus ik werk dan eigenlijk iets minder. Ik werk dan op 60% in plaats van de volle 100.
1: Ja. Je hebt ook onlangs een cabaretprogramma gegeven.
2: Ja, klopt.
1: Met Frankie Westry, hè?
2: Ja, met Frankie Westry, ja.
1: Komt er daar nog een vervolg op?
2: Ja, misschien. We zijn aan het kijken. Hey, dat was wel een succes. Hey, en die formule die werkt wel. En zo die afwisseling van humor en croonersongs en liedjes, dat smaakte de mensen wel. Dus ik denk wel dat er daar in de toekomst wel iets...
1: Je kreeg deze zomer ook een formidabel mooie reportage in het blad De Borenbreker. In het luxe blad De Borenbreker. Ja. En daar las ik een uitspraak van jou. Music is my first love. and it will be my last.
2: Ja, inderdaad, dat klopt.
1: Ja?
2: Ja, dat is een van John Miles. Ja, en dat klopt. Het is nu eenmaal mijn passie. Het is hetgeen wat ik graag doe. En vandaar ook dat ik nu die omschakeling maak naar dat zingen.
1: Ja. Dus, wanneer komt die nieuwe single uit van jou trouwens?
2: De eerste single die zal uitkomen rond september, oktober. En dan in het najaar gaat er een tweede single uitkomen. Denk december, januari.
1: Ja. Is er nu een plaats wereldwijd waarvan je zegt, daar wil ik nog eens op een podium staan?
2: Wereldwijd. Dan zou ik zeggen, ergens een podium in de Filipijnen.
1: Ja? Waarom in de Filipijnen?
2: Omdat mijn familie daar zit, dus dan kunnen ze ons zeker...
1: Voilà. Wij wensen jou enorm veel succes met die nieuwe single van jou.
2: Dank u wel.
1: Met die eerste single van jou, trouwens.
2: Okay.
1: We wensen jou ook een optreden toe in de Filipijnen. En ik heb nog 5 vragen voor jou.
2: Okay.
1: Kip of kalkoen?
2: Kip.
1: Een avondje uit met Dana Winner of met Marina Wally?
2: Dan een winnaar.
1: Lange broek of korte broek?
2: Lange broek.
1: Ja, top reis. Hotel of caravan?
2: Hotel.
1: Club Brugge of Anderlecht?
2: Dat is wel een hele gevaarlijk om te staan. Een beetje voetbalneutraal. Alle Belgen zijn goed. De Rode Duivels.
1: Jij moet in de politiek gaan. Dames en heren, we geven hem een dubbel applaus. Een nieuw talent, Yves de Sender.
2: Dank u wel.
0: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken. Familie
2: Radio. Voor het eerste liedje heb ik een boodschappenlijstje meegenomen. Mijn Italiaans is niet zo goed, maar mijn Italiaans eten wel.

Spaghetti carbonara, mamma mia. Parmigiano prosciutto, vino rosso, amore, amore. En als dessert, dames en heren, tiramisu en espresso. Ja, amore, amore. We gaan vliegen. Voor

0: Ja, gern, huste, den Tiramisu. Danke wel. 200 liedjes, eentje Nederlandstalig. Het is eentje van een grote meneer, Gary Hegger. En het is hier een heel mooi moment om samen te zijn. Toepasselijke tekst ook.
1: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
0: Dit is het mooiste. Het mooiste moment. Net of ik jou tot voor vandaag nooit heb gekend. Ik denk weer aan vroeger. Die zomer van vroeger of van vandaag. En opnieuw zie ik je weer, zoals die eerste keer. Dit, met jullie samen zijn,

Het is opnieuw een liedje, het volgende, een thema van de liefde. Can't take my eyes off you allemaal.

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
4: Hallo, met de Bunny Club.
5: Ah, zijn jullie al open?
4: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
5: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
6: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
5: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
7: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
8: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
9: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Beste luisteraars thuis, beste mensen hier op het domein van de kippen in Merkem. Wij zijn nog altijd bezig met de opnames van Familie Radio Zomert. De derde editie al deze zomer. Er volgen er nog drie op 31 juli, op 7 augustus en op 14 augustus. En u weet het, iedereen is altijd van harte welkom hier op het domein van de kippen om onze artiesten aan het werk te zien. En de volgende artiest die ik met heel veel graagte aan jullie voorstel is... Iemand uit West-Vlaanderen, Mac Elias.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Hartelijk welkom, we zijn blij dat u erbij bent.
1: Dank
0: het is
1: u wel.
0: De eerste maal dat u bij ons bent hier in de kippen in Merkem.
1: Inderdaad.
0: Maar je hebt een nieuwe single, hè? En dat is ook een beetje de reden dat we jou gevraagd hebben vandaag. Je hebt een nieuwe single, Kom bij mij. En meteen met die single sta je al in de Vlaamse top 50. Vertel eens iets meer over die single.
1: Oh, dat is fantastisch, hè, want dat wist ik niet.
0: Voilà, zeg ik.
1: Sta al in de Vlaamse top 50.
0: In de Vlaamse top 50.
1: Dat is toch ongelooflijk, ja. Zeg.
0: Voilà.
1: Wat moet ik erover vertellen? Kom bij mij. Ik ben eigenlijk al meer dan 20 jaar aan het zingen. Hè. Wij kennen elkaar. We hebben elkaar al tegengekomen in de optredens. En ik ben makelaar, hè. De zingende makelaar. Hè. Van op televisie, hè. Een eigen huis, een plek onder de zon. Zie je, ik ken het allemaal.
0: Voilà.
1: En in dat programma Huizenjagers ben ik geweest.
0: Ja, wanneer was dat?
1: Dat was 2020, denk ik.
0: Ja.
1: Inderdaad.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: De mensen herinneren jou nog altijd.
1: Ja, ik heb het een indruk.
0: Ja, voilà ze.
1: Ja.
0: Maar die nieuwe single, we gaan het nog eens hebben over die nieuwe single. Het is een cover, hè?
1: Dat klopt, ja.
0: Het is een cover van een nummer dat heel veel mensen kennen. Een nummertje van Billy Swan.
1: Ja.
0: I Can Help.
1: If you got a problem... Don't care what it is.
0: Ja, voilà. En wie heeft er daar een nieuwe tekst op gespraat?
1: Wel, het idee van Kom bij mij was al ontstaan. Ik ben zelf beginnen schrijven, maar ik heb me laten begeleiden door experten. Dat is altijd beter dat je dat doet. En dat was Peter Kereman die zei, zou ik je niet doorgeven aan Herbert Verhagen, zodanig dat hij dat kan verder bekijken, omdat toch nog wat meer...
0: Ja.
1: En dan heb ik het losgelaten. Ik zeg, ik kan dat aan de experten laten.
0: Het is een formidabele tekst geworden. Hè?
1: Ja,
0: en eigenlijk een formidabele single ook. Hè?
1: Ja.
0: Ik vind het een heel mooi nummer.
1: Dank u.
0: U zegt, ik ben al zo lang bezig. Hoe ben jij ooit begonnen en wanneer was dat?
1: Wel, dan
0: was dat iets dat in de familie zat? Of,
1: We moeten teruggaan naar mijn 7-jarige leeftijd. Op de zolderkamer. Onder de pannen, zonder isolatie. Je weet nog wel, hè? Het was koud daar. Maar dat was met een platendraaier. Hey? En met een borstelsteel. En dan stond dat linker, dat rechterbeentje van mij al te schudden op Elvis Presley. Met die platendraaier. En zo is het al, daar is het eigenlijk al begonnen.
0: Jij was van jongs af aan eigenlijk al fan van Elvis Presley.
1: Absoluut.
0: Zijn dat ook nummers die je brengt tijdens optredens, Elvis Presley?
1: Jawel.
0: Ja?
1: You ain't none but a hound dog. Crying all the time. You ain't none but a hound dog, crying all the time.
0: Dat zijn de echte dames en heren die geen muziek nodig hebben. Geef hem een applausje.
1: Ja?
0: Jij hebt jarenlang opgetreden in Hotel Royal Astrid in Oostende. Welke optredens waren dat?
1: Dat
0: voor toeristen of was dat voor hotelhangers? Of?
1: Maar eigenlijk voor het publiek die hier vandaag aanwezig is. Gezellige, lieve mensen die een avond willen beleven om nooit meer te vergeten.
0: Mm-hmm.
1: En

0: klaar is hoe dat het brengt. Hotel Elias Beach in Cyprus in Limassol. Dat was het hotel waar ik op 20-jarige leeftijd ongeveer... Ik had heel hard gewerkt in het seizoen. Want vroeger, we starten om 14 jaar waren al te werken. En we deden seizoen na seizoen na seizoen. En rond mijn 20ste mocht ik gewoon op reis gaan zijn. Hammeke eruit. En kwam ik in Hotel Elias Beach terecht. En ik zag daar zo'n live orkest staan. Ik zeg, meneer, mag ik ook een liedje zingen? En dat publiek begon te klappen en die stonden recht. Ik zeg, wat is dat hier?
1: En toen dacht je, daar doe ik verder mee.
0: En daar doe ik verder mee. En vandaar de naam Mac Elias, want Mark Elias bestond al.
1: Aha.
0: Je weet wel, bij die rechten en Stavam, ja. Al dat papier.
1: Want jouw echte naam is Mark, hè?
0: Mark, ja, ja. Inderdaad.
1: Mark ja. Buzijn.
0: Buzijn, ja. Ja. Ja.
1: Gaan we toch nog eens terug naar die immosector. Wat doe jij precies? Huizen kopen, huizen verkopen, gronden aankopen. Wat is jouw job eigenlijk, buiten het podium?
0: Mijn dagtaak is topsport. Is morgens vroeg opstaan. Ik begin met sporten. Dat is heel belangrijk, Paul. Want als we fit willen zijn in het hoofd, dan moet dat lichaam ook in orde zijn, mm-hmm, natuurlijk.
1: En welke sport doe je dan?
0: Ik een beetje vergelijk met tai chi. En boksen de kook, hé.
1: Dat meen je niet. Ja. Een beetje aan de kant. Ja.
0: Maar ja, vroeg in beweging komen. En dan is dat onmiddellijk kijken wat er op de vastgoedmarkt vrij is gekomen. En dan doe ik dagelijks in 3 tot 4 gesprekken bij mensen thuis. Dus als je wel dan dat de zingende makelaar langskomt om te weten wat dat je huis waard is. Ik kom een keer langs, vrijblijvend en gratis.
1: Wat?
0: En dat doe ik al elke dag van maandag tot zaterdagavond.
1: Ja. Die reclame is ook weer meegenomen, zeg. Voilà. Waar en met wie wil je...
0: Ik heb nog nooit iets verkocht.
1: Waar en met wie wil je ooit nog eens optreden?
0: Waar en met wie? Dat is een leuke vraag.
1: Andere vraag. Wat is jouw ultieme wens als artiest?
0: Dat is toch wel om in het Sportpaleis te staan. Toch wel. Ja, toch wel.
1: En met wie?
0: Maar wie zou ik daar willen staan? Eigenlijk deelnemen aan een activiteit, aan een optreden met heel veel artiesten, waar we samen een fantastische sfeer kunnen brengen. Mm-hmm. Daar zou ik super gelukkig van worden.
1: Wij wensen jou dat allemaal toe. We wensen jou ook nog enorm veel succes met die nieuwe single van jou. Nog eens herhalen. Kom bij mij.
0: Kom bij mij.
1: Dat we de komende weken heel veel zullen horen op familieradio en ook op heel veel andere zenders. En Mac, ik heb ook nog 5 vragen voor jou.
0: Meer keuze?
1: Biefstuk of tomaatgarnaal?
0: Biefstuk.
1: Gin of spuitwater?
0: Spuitwater.
1: Een avondje uit met Belle Perez of met Leslie Ann Poppen?
0: Pas.
1: Durfde het niet zeggen?
0: Dat mag, hé. Pas.
1: Ja, dat mag. Ja.
0: Zwitserland.
1: T-shirt of hemd?
0: Hemd.
1: Je gaat optreden, doe je dan het liefste in een concertzaal of op een cruiseschip?
0: Ik ga op cruise, het eind van het jaar.
1: Voilà, ze. We wensen jou nog enorm veel succes. Dames en heren, geef hem een daarvoor applaus. Mac Elias.
0: Dank u wel.
2: Familie Radio Zomert. Artiesten, bekende Vlamingen. Een zomerlang vanuit de kippen te merken.

Is everybody happy? Oké, okay, we gaan nu het nummertje brengen. Kom bij mij, Mac Elias, te vinden op Spotify. Van links naar rechts, come on.

0: de muziek verder zetten, dames en heren, samen met Familie Radio. Merci, Paul Bruna.
1: Merci. Met Elias. Familie Radio. Zo dadelijk.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
6: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
7: Durieux.be.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Hey hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.

Hans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Mogelijk handelt de verdachte van de aanslag in Berlijn niet alleen, melden veiligheidsbronnen aan het Duitse dagblad Der Tagesspiegel. Een man van 21 reed gisteravond met zijn witte bestelwagen in op een menigte. Daarbij viel 1 dode, 25 anderen raakten gewond. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen Belgen bij. Het onderzoek naar de bestelwagen loopt nog. Volgens de Duitse publieke omroep werd vannacht al een mogelijke medeplichtige gearresteerd. In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde van 36 een hevige celbrand gesticht. Hij stak zijn matras in de fik. 3 cipiers raakten daarbij gewond, net als de man zelf. 30 andere gedetineerden moesten geëvacueerd worden, bevestigt het gevangeniswezen. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. De Ecuadoraan Richard Carapaz krijgt de prijs voor de superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Carapaz won de bolletjestrui voor beste klimmer en won ook 2 etappes. Hij haalde het van de Deen Mats Pedersen. Straks is er natuurlijk nog de slotrit in de Tour. De renners beginnen pas rond 5 uur. Zwaar wolk met regen, vanavond en vannacht droger, maxima 25 graden. Morgen wisselvallig, daarna opklaringen, opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag wordt het zonniger en warmer, met temperaturen tot 30 graden en meer.
2: Weer of geen weer, bij ons ben je thuis, Familie Radio.
3: Familie Radio zomert.
2: Geen zomer zonder jou.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
4: Zo, beste luisteraars van Familie Radio Thuis, beste mensen hier op het domein van de kippen in Merkem. Wij zijn nog altijd bezig met de opnames van Familie Radio Zomert. En wat voor een aflevering hebben wij vandaag? We hebben al heel wat artiesten de revue zien voorbijkomen. En onze volgende artiest heeft een heel eind moeten rijden om tot bij ons te komen. Geef hem een applausje, Sammy Moore! Sammy, hoe lang heb je erover gedaan om hier tot bij ons te geraken vandaag?
5: Een dikke 2,5 uur, dus we zijn meer dan 5 uur onderweg.
4: Ja, oké, we zijn heel blij dat je er bent. In het voorjaar heb je een nieuwe single opgenomen. Toen ik die single hoorde, Te jong om stil te zijn, dacht ik, potverdorie, dat is een formidabele single. En ik was helemaal betoverd toen ik die clip zag. Want zo'n clip van een Vlaamse artiest heb ik nog maar weinig gezien. Vertel eens over die single, vertel eens over die clip.
5: Ja, dat is heel hard bedankt al voor het mooie compliment, Paul. De single is gewoon ontstaan. Ik heb ondertussen mijn 30ste eigen nummer uitgebracht. En Te jong om stil te zijn, ja, dat komt gewoon uit mezelf. Omdat ja, ik ben net 57 jaar geworden. Maar aan mijn broek kun je het niet zien. Hè?
4: Nee.
5: Dus, voilà. Dus, en ik wou dat even gewoon in mijn song steken. Te jong om stil te zijn. Dus ik blijf me gewoon 20 jaar voelen, hè, Paul. En, ja. En ook mijn muziek. Ik wil heel moderne en meegaan gewoon met...
4: Ja, maar niet alleen die muziek, maar die clip. Ja, inspireerde mij echt. Dat was iets heel speciaals.
5: Dat was heel speciaal, maar dat was ook...
4: Vertel eens misschien... De mensen kunnen de clip momenteel niet zien, maar vertel is wat ze kunnen zien in die clip van jou.
5: Ja, dat was een film, hè. Dus was met de helikopters. Maar ik had geluk dat... want dat is een goede vriend van mij. Dat is eigenlijk een miljonair, als ik het zo mag zeggen. En die heeft ook een helikopterhaven met veel helikopters. En ik ga elk jaar voor hem optreden. Dus en ik heb gewoon een deal gemaakt. Ik zeg, ik kom volgend jaar voor jou optreden. En als jij mij de helikopters ten dienste stelt, dan hebben wij een deal.
4: Voilà.
5: Ik ben een commerçant, dat is voilà.
4: De deal is er gekomen. Ik las op jouw website dat jij iemand bent die graag buiten de lijntjes kleurt. Vertel eens, wat bedoel je met buiten de lijntjes kleuren? Je moet niet allemaal vertellen, Sammy, maar het wat iedereen mag weten.
5: Ja, gewoon. Allee, iets wat dan niet mag, is toch altijd leuk, niet?
4: Ja, inderdaad, ja.
5: Maar altijd wel... niet abnormaal. Bijvoorbeeld, ik zal nu maar zeggen... de clip van Eén Keer, dat is mijn eigen nummer... was met de motto's, dat was mijn hele motto-bende. En dan zijn we die clip gaan optreden. Dus ja, je mocht met de motto niet rijden, zonder helm. Maar ja, als je een helm op je kop zet, dat is niet echt mooi.
4: Ja.
5: En ja, dat risico heb ik natuurlijk genomen, zonder helm... Op straat, heel die clip, een hele dag. En natuurlijk, ging erachter, kwamen twee collega's met de motto achter mij. En aan de kant en zo veel meer. Ja,
4: en de PV?
5: Ik heb dat goed kunnen uitleggen.
4: Ja, voilà. Zoals je zei, commercieel zijn is altijd goed, hè.
5: Voilà.
4: Die laatste single van jou is iets helemaal anders dan Kom, bijvoorbeeld.
5: Ja.
4: Dat was een ballade.
5: Dat is een ballade. Ja,
4: wat breng je nu het liefste? Als je gaat optreden, welke nummers breng je dan het liefste?
5: Ja, ik breng heel, heel graag ballades, omdat ik echt mijn gevoel er kan inleggen. Maar ja, dit is die poprock, dat ben ik eigenlijk toch wel.
4: Zijn jouw optredens een weerspiegeling van die full CD die je hebt uitgebracht? Want als ik kijk welke nummers daar allemaal op staan, dan dat is dat een grote diversiteit in feite van
5: dat
4: nummers.
5: Dat klopt. Ja. Nu, ik ga ook eerlijk zijn, ik ben eigenlijk echt begonnen. Het is bijna 13 jaar geleden. Heel veel mensen gaan me misschien herinneren van Komen Eten in een tijd. Het is ondertussen 10 jaar geleden, samen met Marina Walli. En ik had toen het geluk dat... ik zat mee in dezelfde klik eigenlijk. Dus ik heb samen met Marina Walli gekookt. En, maar toen, 3-4 weken later na de opnames, is hij die Walli overleden. En VT4 is daar opgesprongen en die hebben dus die uitzendingen veel sneller gaan uitzenden. Waardoor dat wij heel veel kijkcijfers gehad hebben. En vanaf toen is eigenlijk echt Sammy Moore pas begonnen. Vanaf toen, want er zijn heel veel mensen, jaren heeft me achtervolgd. Kijk, dat is die van Komen Eten.
4: Ja.
5: Ziet je?
4: Ja.
5: Dus in die tijd heb ik echt veel slagermuziek. Maar als ik heel eerlijk mag zijn, is het niet echt mijn muziek, de slagermuziek. Mm. Maar je moet het doen.
4: Ja.
5: Ik breng het over.
4: Je hebt ook al diverse duetten uitgebracht met Evelien Canoot. Hè?
5: Ja.
4: Waarom Evelien?
5: Ja, Evelien Canoot is gewoon mijn mateken en onze stemmetjes die matchen zo goed. En ja, dat is gewoon superleuk.
4: Je komt uit Rotselaar, je bent bekend in heel Vlaanderen eigenlijk. Je hebt een grote fanclub.
5: Ja.
4: Hoe doe je dat? Hoe ga je om met de fans?
5: Ja, hoe ga je om met de fans? Heel familiair. Het is niet altijd heel gemakkelijk, omdat ik krijg honderden berichten. En in het begin moeten daar heel veel in investeren, maar het is niet altijd makkelijk om iedereen direct te antwoorden. Maar ik heb een fantastische goede manager en die pakt heel veel over van mij. Dus maar ja, ik ben en ik blijf altijd een gewone man. En ja, na mijn optreden, als er tijd is, ga ik mee tussen mijn volk zitten. En als dat kan, doe ik daar nog zelfs een en op. En dan ga ik zelfs nog wel eens een dansje placeren. Op,
4: voilà.
5: Als dat kan.
4: Geef eens een omschrijving, 10 om te zien. Hoe zie jij 10 om te zien?
5: Ja, 10 om te zien, ja. Dat is niks meer tegenover vroeger hè, van mij. Ik vind dat echt, een teleurstelling.
4: Mm-hmm.
5: Ik kijk er zelfs niet meer naar.
4: Ja. Vroeger zelf nog het 10 om te zien gestaan?
5: Ja, nee, nog niet gestaan.
4: Ja.
5: Maar ik stond wel tussen het publiek.
4: Ja. Wanneer mogen we een nieuw werk van jou verwachten?
5: Wel, ik heb volgende week een afspraak. Dus, want mijn vaste producer is Christophe Severs, de zoon van Paul Severs. En ja, ik heb een heel, heel goede match samen met hem. En ja, ik heb al 2 jaar geleden een echt hitje bij Radio 2 gemaakt.
4: Mm-hmm.
5: We hebben heel de zomer bij Zomerhit meegedraaid met Roxanne. En ja, dat is mijn man en we zijn 2 handen op één buik.
4: Ja, dus. En dan is er nog iets heel speciaals, hè? Want je hebt een bijzonder project dat je mee bezig bent. Vertel eens over dat bijzonder project.
5: Ja, dat klopt. Ik zing enorm graag in het Frans. De Franse chansons, en ik ben er zeker van dat heel veel mensen dat kunnen pruimen, omdat de jaren 60, de jaren 70, toen zette de radio op of gekocht een plaat en dat was allemaal de grootste hoop als Franstalig. En er zijn zoveel mooie nummers, maar worden eigenlijk jammer genoeg veel te weinig gebracht. En ja, ik ben ermee groot geworden. Want bij ons toen in een tijd, dat was niet iedereen had een tv, maar wel een platenspeler. En de Bekup stond op. En ja, dat was Frans, dat was Adamo, dat was Gilbert Bécaud, dat was al die goede Franse platen. En ja, ik heb dat met de pap in mijn mond gekregen en ik ga dat nu doen. Dus ik ben nu de 15e augustus, zitten wij in het casino in Blankenbergen. En dat is iets wat ik al bijna 10 jaar van droom, maar het is waar nu. Dus Vive la France met Sammy Moore. En voilà, als er mensen zijn die graag willen komen kijken, van harte welkom, 15 augustus.
4: Ja, en welke nummers breng je dan? Want zijn natuurlijk enorm veel Franse nummers.
5: Dat is een mix, echt maar heel veel.
4: Is dat Charles Aznavour, is dat Claude François?
5: Ja,
4: is dat
5: heel veel Claude François. Allee, noem het op. De beste, allerbeste songs. Maar dat doe ik dan samen met nog drie andere collega's. Ja. Met Evelyn Canoot, ook John ja. Dennis, Silla. En dan ik mezelf. En ook met verschillende duetten. Het is ja, een hele mooie show.
4: Wij wensen jou heel veel succes met die nieuwe show. We wensen jou heel veel succes met de nieuwe aankomende single. En vooraleer we jou loslaten aan het enthousiaste publiek hier in de Kippen in Merkem, heb ik nog vijf vragen voor jou.
5: Aha.
4: Taart of pannenkoek?
5: Een pannenkoek.
4: Bier of wijn?
5: Bier.
4: Een avondje uit met Goedele Wachters of met Fatma Taspinaar?
5: Dan zou ik liever een mee aan gaan drinken.
4: Je gaat op vakantie, op het strand. Hoe zie je dan een meisje het liefst? Bikini of badpak?
5: Een bikini natuurlijk, hè?
4: Ja. Benidorm of Lloret de Mar?
5: Benidorm, absoluut. Ik vind Benidorm geweldig.
4: Ja, hè?
5: Ja, ik meen dat echt waar.
4: Wij delen dezelfde mening.
5: Ik vind dat super gewoon. Er wordt heel veel mee gelachen van Benidorm Basters, maar dat is totaal niet. Daar kom je gewoon in de winter, daar is het feest, alle winkels zijn open, dan kun je op de koppen lopen. Dus Benidorm, voilà. Heel, heel graag.
4: Beste mensen, wij geven hem een daverend applaus. Sammy Moore!
3: Familie Radio Zomert. Artiesten, bekende Vlamingen, een zomer lang vanuit de Kippen te Merkem.

Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Maar zoals ik zei, hou ik enorm ook van gewone Vlaamse liederen. Maar heel erg ook van een mooie ballade. En zo was er een keer een artiest, maar geen gewone artiest. Hij was van mijn buurt. En ik vraag eigenlijk, wie van jullie is er ooit in Scherpenheuvel geweest? Veel? Ah ja, toch hè? Toch hè? Dat is in mijn geburen hè? Maar wie is er te voet geweest in Scherpenheuvel? Dat is veel minder hè? Ik ook niet zo. Maar in Scherpenheuvel, daar woonde Johnny White. En dat is een heel mooi nummer dat ik van hem ga brengen. Verloren hart, verloren droom.

Dankjewel. Dankjewel. Ik ga me genen brengen tot hiertoe met een allergrootste eigen nummer. Roxanne Kwaan.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service. Jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: Björns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem, uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Familieradio zomer nog altijd van op het domein De Kippen in Merkem. En vergeet het vooral niet, luisteraars. Jullie zijn nu aan het luisteren, maar ook voor de volgende edities kunt je Familieradio zomer beluisteren op zondag vanaf 13 uur, zondag namiddag op Familieradio en ook op woensdag vanaf 15 uur. Dus alles wat hier opgenomen wordt op de Kippen in op het domein van De Kippen in Merkem kunnen jullie beluisteren op zondag en op woensdag. En dat is te beluisteren over heel Vlaanderen. Bij ons iemand die we al regelmatig te gast hebben gehad hier. We geven hem een applausje. Boudewijn.
2: Goedemiddag. Hallo.
1: Boudewijn, we hebben hier al een keer een zingende truckchauffeur gehad. We hebben een zingende bakkerin gehad. Maar nu hebben we een zingende verpleger. Hè?
2: Ja, ja, dat klopt.
1: Vertel eens, wat is de hoofdbrok van jou? Zingen of verpleger?
2: Verpleger. Verpleger is een fulltime job dat ik doe. En het zingen is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby.
1: Ja, mensen die eens onder handen willen genomen worden van jou, waar moeten ze naartoe?
2: Oei, ja, maar misschien moet ik een beetje een uitleg geven. Ik werk in de drughulpverlening, dus ik probeer eigenlijk mensen van de drugs en de drank af te helpen. Ja, dat is een beetje een zijtak van psychiatrie, dus ik werk niet in een algemeen ziekenhuis. Ik ga niet op je bed staan om jou te komen wassen.
1: Ja.
2: Het is wel wat anders, maar zou ik zeggen, het is belangrijk dat wij er zijn. Ik mag toch een klein beetje een lans breken. Als de mensen problemen hebben met drugs bijvoorbeeld, dan weten ze soms niet goed, waar moeten wij naartoe? Is er daar iets voor? Ja, zeker mensen, daar bestaat iets voor. Gewoon eens googelen, drughulpverlening, en dan vinden jullie het wel in West-Vlaanderen of Oost-Vlaanderen. Er is zeker veel hulp. En ik doe dat al meer dan 20 jaar.
1: Ja.
2: Dus ik kan wel zeggen dat
1: het... En heb je daar voldoening van? Zie je resultaten?
2: Ja, zeker. Ja, ik heb daar echt wel voldoening van.
1: Oké, ik ben verslaafd, ik ben aan de drugs. Wat is het eerste wat je zegt tegen mij?

0: de glimlach.
1: Mm-hmm. Die glimlach die kennen we van jou natuurlijk.
0: Ik zeg altijd tegen de mensen, geen schrik hebben als jullie komen. De eerste stap, dat is een grote stap. Geen schrik hebben. Ik zit aan het onthaal en als je mij ziet, dan weet je dat je welkom bent.
1: En wel, dat was heel interessant, jouw uitleg. Maar eigenlijk ben ik hier om meer te vertellen over jouw zangcarrière. Wanneer ben jij begonnen met zingen?
0: Ik ben begonnen met zingen, maar dat is heel, heel lang geleden, al van kinds af aan, dat. En ik heb dan ook muziekacademie gedaan, Adriaan Willaert in Roeselare. Heb musical gespeeld, Ariel de Kleine Zeemeermin, daar was ik Sebastian de Krap in. Ook in Scrooge, kerstmusical heb ik gedaan. En dan plots, zou ik zeggen, wat gebeurt er? Je verliest jouw job en je moet op zoek naar ander werk. En dan heb ik een herscholing gedaan met de VDAB tot verpleegkundige, tot dat wat ik nu ben. Van oorspronkelijk ben ik een elektricien A2, hè, zeggen ze. Ja. Maar ik heb dus een herscholing gedaan en eigenlijk dan die 3 jaar volledig mij gericht op mijn studies. En nadien is het zangen eigenlijk een beetje achterwege gebleven tot rond coronatijden, dat ik eigenlijk een keer een belletje deed naar Paul Brune van, ik zou graag zingen voor senioren, maar ik kom kijken naar jou.
1: Mm-hmm, ja.
0: En van dan is, zou ik zeggen, is het terug in gang geschoten.
1: Voilà, doet mij plezier. Jij was onlangs ook, we hadden hier Yves de Sender, jij was ook finalist.
0: Klopt.
1: In de wedstrijd New Stars 2025. Ja. Ja. Daar heb je enige bekendheid verworven natuurlijk. Welk nummer bracht je daar trouwens?
0: Mijn klassieke nummer, dat ik hier al een paar keer gezongen heb, Als de zon schijnt, van André van Duin. Dat was mijn favoriete nummer. Heb ik ook gezongen. Vrijgezel van Benny Nijman, de klassiekers. Ik zing altijd voor Samana en Okra. En veel klassiekers breng ik daar. Dus dat zijn de nummers dat ik zing. Heb ik ook gezongen op de wedstrijd. Waarom? Je moet dan geen nieuw nummer brengen. Je zingt het beste nummer dat je goed kent.
1: Ja. Boudewijn, van waar die naam? Want dat is niet jouw echte naam, hè?
0: Jawel, die staat op mijn paspoort. Ja, toch wel. Johan Boudewijn.
1: Dat is uw tweede naam.
0: Mijn tweede voornaam.
1: Ja,
0: Boudewijn, dat komt van mijn Peter, van aan mijn moeders kant. Die heette Boudewijn. En ik heb dat gekozen als artiestennaam.
1: Ja, als we jou zien, dan heb je altijd dat onmisbare hoedje op. Is dat een handelsmerk van jou? Of,
0: ja, dat is een handelsmerk, dat is een gimmick. Mijn Peter, mijn opa, die droeg ook altijd zo'n hoed. Dus Boudewijn, mijn pp, droeg een hoed. Dus heb ik het figuurtje Boudewijn, de naam gekozen. Maar dan ook na x aantal tijd om me wat meer, zou ik zeggen, te doen opvallen bij de mensen, dan met het hoedje, ook het hoedje opgezet. En ik speel daar ook een beetje mee als ik optreed met verschillende hoedjes. Dat weet je misschien nog niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar als ik bijvoorbeeld een nummer zing van Nico Haak, dan zet ik een strooinoedje op. Zing ik een nummer van Vader Abraham, dan zet ik een bolhoed op. Zing ik van Eviva España, wat zet ik dan op?
1: Ja, een sombrero.
0: En van Mexico, ja, dan heb ik zo'n eindelijk lucht.
1: Ah, dat is een sombrero van Mexico. Voilà. Ja, en als je dat zingt van die Viva España, was dat
0: dan? Dat is een Spaanse hoed met van die rode bolletjes eruit. Zo'n zwarte hoed met van die rode bolletjes. Dat je wel ziet, als je naar Spanje gaat...
1: Ze hebben er een liedje van gemaakt, hè?
0: Tuurlijk.
1: Wie zijn hoed is dit, wie zijn hoed is dat.
0: Ja, dat.
1: Ja. Dat hoedje hebben we het al over gehad. We hebben ook al gehad over dat verleden van jou, die musicals. Maar je bent weer bezig met musicals.
0: Ja, dat is ook een liefde van mij. Het zingen, zou ik zeggen, in musical, het toneelspelen heb ik vroeger gedaan. En dat blijft altijd een beetje in jou zitten. En onlangs zag ik op Facebook een auditie passeren voor The Sound of Music in Knokke, in het Scharpoort, voor volgend jaar, 2027. En ik zei van, ja Johan, we gaan dat een keer proberen niet. Allee, dat begint terug te kriebelen, ga ik mee inschrijven. Dus vorige week, zaterdag en zondag, heb ik auditie gedaan. Solo-auditie en groepsauditie. En ik mag toch al vertellen dat ik door ben naar de tweede ronde, zou ik zeggen. Ik heb nog geen rol, dus ik moet nog een keer auditie doen. Maar in The Sound of Music zijn er nog niet zoveel mannenrollen.
1: Er zijn niet veel mannen.
0: Het zijn meestal vrouwen.
1: Enkel de kapitein.
0: Voilà. Ja. Dus ik zit in de running. Het zal voor een mannenrol zijn.
1: Ja.
0: Dus ik zit in de running in de tweede auditie, dus ik zie wel, begin augustus krijg ik opnieuw info voor wat dat ik moet instuderen en dan zie ik het wel. Maar ik hoop natuurlijk dat ik erbij ben.
1: Wij hopen het samen met jou.
0: Dan kan ik hier volgend jaar komen vertellen dat ik erin zit, van de voorstelling is in oktober volgend jaar.
1: En wel, we kijken er naar uit en we wensen jou heel veel succes, maar we wachten nog altijd op die single, op die nieuwe single van jou. Hè. Vertel een keer. Wanneer komt die er nu aan?
0: Elk jaar vraagt Paul, wanneer komt die single? Wel, Paul, ik denk dat ik in 2027 dat toch ga doen.
1: Tuurlijk moet je dat doen.
0: Ik ken een copain, zou ik zeggen, die zo'n beetje in de running is. En wij steken elkaar zo'n beetje aan.
1: Yves de Sender dus.

0: Voilà, ja. Dus ja. Ik denk in 2027 dat er van mij toch een single hangt.
1: Oké, okay, we houden nu aan uw woord. Ik heb nog 5 vragen voor jou. Oh. Vis of vlees?
0: Vis.
1: Cola of spuitwater?
0: Spuitwater.
1: Een avondje uit met Corrie Konings of met Jacques Lafont?
0: Corrie Konings.
1: Lange broek of korte broek?
0: Lange broek.
1: En je gaat iets gaan eten of je gaat naar het strand. Frigobox of een chic restaurant?
0: Chic restaurant?
1: Ja? Oké, okay, ja, dat is goed. Die verplegers die verdienen veel geld. Dames en heren, Boudewijn.
2: Familie Radio Zomert.
3: Bij ons ben je thuis.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Het volgende liedje, dat gaat over verliefdheid. Ja, als je verliefd bent, dan heb je vlinders in je buik en dan zie je 1000 sterren aan de hemel die stralen.
1: Familieradio Zomert. Een zomerlang vanuit de kippen te merken.

Dankjewel, dankjewel. Ik heb nog een zomers liedje mee, zou ik zeggen, om nog een beetje de temperatuur te laten stijgen. En het is een samba, zou ik zeggen, en Wiltura die tovert knokken in Bahia.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. 1 adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
5: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers. Handjes, Louis Flion. Soep. En Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Michael Anzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio.
3: De

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.

0: Mini Radio Zomert.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Familie Radio Zomert, de place to be voor de Vlaamse artiesten. Wij hebben vandaag opnieuw 12 Vlaamse artiesten bij ons om hun nieuwste nummers te komen brengen, om de nieuwtjes te komen brengen. En bij mij iemand die jullie beslist allemaal kennen, Dave Calbo.
3: Goedemiddag Paul, goedemiddag dames en heren.
2: Dave, nooit achteruit, maar recht vooruit.
3: Soms is het even opzij, maar best recht vooruit, ja.
2: Voilà, recht vooruit is de titel van jouw laatste single, hè? Vertel eens, hoe ben je aan dat nummer geraakt? Hoe is dat allemaal geweest? Die opname, waarom heb je gekozen voor dat nummer, voor deze titel?
3: Wel, het liedje, zelfde melodie, had Lex de Groot al gecomponeerd. En ik vond het een heel schitterend nummer. Een heel schitterende muziek. Ik zeg, dat nummer wil ik als volgende single hebben. En ik zeg, schrijf dat ik een tekst op zo ongeveer. Zo'n beetje, ja. Als je bijvoorbeeld nare tijden achter de rug hebt, moeilijke vrienden of verkeerde vrienden gehad hebt, dat je kunt recht vooruit kijken, dat je kunt zeggen, we gaan voort, we gaan loslaten, we gaan alles loslaten en vooruitkijken, de zon tegemoet, de wind trotseren. En heeft daar een hele mooie tekst op geschreven, recht vooruit. Het is een beetje een tekst ook op mijn lijf geschreven, want we laten alles los, we kijken achter niks en we gaan de richting recht vooruit.
2: Het is niet alleen een goed nummer, het is een goede tekst ook, maar je hebt er ook een mooie clip bij gemaakt. Hè?
3: Klopt, ja.
2: Vind je het belangrijk, als je een nummer uitbrengt, dat je daar een clip bij neemt?
3: Wel, het is ook te zien bij welk nummer natuurlijk, maar bij dit nummer vond ik het wel leuk om een clip te maken. En Lex die had al een heel goed idee. Die zegt, we gaan er een cabriolet. We gaan jou rondrijden, laten rijden met een cabriolet, zegt Tim. En het was mooi weer inderdaad, dus we hadden chance met de opnames. Dus het is allemaal heel goed verlopen. Dus. En ik hoor dat hij toch bijna dagelijks op Ment TV te zien is. Dus het was natuurlijk wel heel erg deugd natuurlijk, die erkenning.
2: Ja, inderdaad. Jij bent eigenlijk al heel lang betrokken bij de showbusiness. Zo heel lang zing je zelf nog niet. Maar vertel eens, hoe ben jij in die showwereld terechtgekomen?
3: Wel, we zijn begonnen. Vele mensen die hier ook aanwezig zijn, die weten het wel. We hebben vroeger heel veel shows georganiseerd. Onder andere in Zwarte Veld in Oerlem. Ook in feestzaal Carina in Moerkerken met heel wat artiesten. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen. We hebben heel wat mensen ook leren kennen hier, die er ook vandaag aanwezig zijn. En in 2020 kwam toen corona. Alles viel stil. Horeca viel op zijn gat. En het was altijd een stille droom van mij geweest om toch te zingen. Maar ja, je kent wel die stille dromen. Hé. Je moet ook het nodige zelfvertrouwen hebben. En je moet ook durven natuurlijk. En voor mij heeft het lang geduurd om die stap te zetten. Maar uiteindelijk hebben we gezegd tegen corona, we kunnen veel leren, veel oefenen. Het is nu of nooit. En ik zeg, we gaan het nu, we gaan erop aan. We zijn in die kar gesprongen en we zijn nog altijd aan het rondrijden. Dus nu is het dit jaar al 5 jaar, Dave Calbo.
2: Ja, je hebt die eerste single opgenomen, Zing en Dans. Dan is er Kan men houden
3: van jou, Paul.
2: Ja, dan is er Kan men houden van twee meisjes.
3: Beetje uit de jaren 7 van Paul ook.
2: Ja, inderdaad. En dan ik maak het gelukkigste meisje van jou. Dat was een meezinger, waarmee je ook in de muziekshow terecht bent gekomen. De muziekshow die trouwens ook uitgezonden wordt op Familieradio. Hoe kies je dan die nummers?
3: Wel, ik had heel goed contact met Danny D'Amaro. En die had al het nummer opgenomen een tiental jaar geleden. En ik had altijd gezegd tegen hem, ik zou toch eens een nummer willen uit jouw repertoire kiezen om op te nemen. En hij zei, wel Dave, je mag een nummer kiezen. Welk zou jij dan kiezen? En ik zeg, ik had hem al vaak dat liedje horen zingen. En ik zeg, het gelukkigste meisje, dat zou ik heel graag heropnemen. Alex heeft er dan een heel nieuwe versie, een moderne versie van gemaakt. En zo is het gelukkigste meisje geboren. En het is eigenlijk een beetje voor mij een grote hit geweest. En een kerst op de taart ook, voor 5 jaar Dave Calbo. Maar het gelukkigste meisje heeft mij op de wereldkaart toen zitten eigenlijk.
2: Ja, je laatste single Recht Vooruit is natuurlijk al enkele maanden uit. Wanneer mogen we de opvolger verwachten?
3: Die hebben ook al ingeblikt. We zijn dan trouwens met de opvolger ook te gast geweest in de muziekshow. Het is een lied dat Danny D'Amaro voor mij geschreven heeft. En het gaat over, als je na een week hard werken, het weekend inzetten in een café, een echt feestlied. De titel zal zijn Tournée Générale. En als er kandidaten zijn, dames en heren, mag je rustig je hand opsteken.
2: Tournée Générale, ja, voilà. Inderdaad.
3: En we hebben nog plannen, want we gaan ook in het najaar een eerste album uitbrengen.
2: Dat was mijn volgende vraag. Je hebt al zoveel singles opgenomen. Wanneer mogen we een full CD van jou?
3: Wel, na vele vragen van de fans en ook van andere mensen. Dit najaar komt een eerste album uit met heel wat nieuwe nummers ook. Die Lex voor mij ook en ook Danny gemaakt heeft. Maar ook de gekende nummers uiteraard uit 5 jaar Dave Calbo. gaan samen gebundeld worden op één album. Eindelijk voor de mensen, maar ook één single uitbrengen met één lied. Paul, dat is ook de moeite niet meer. Ja. Dat is ook niet meer het geld niet meer waard. Maar één album met allemaal nummers op wil ik wel nog doen natuurlijk voor alle mensen.
2: Ja, je bent heel professioneel bezig met de aanpak van jouw carrière. Je gaat nog altijd zanglessen volgen.
3: Klopt.
2: Maar als ik jou volg op Facebook, dan zie ik ook dat je wel kunt rekenen op een formidabel goed team. Hè?
3: Ja, heel goed team. Met Christine en George die achter mij staan. Al meer dan 4 jaar staan ze achter mij. En zij zijn nog altijd apetrots op mij. Want iedere keer als we een nummer zingen of als we iets of dat, of we zijn daar terechtgekomen, dan zie ik de traantjes in de ogen van George en hij is wel echt apetrots op mij. Ja. En natuurlijk hebben we ook een hele mooie vriendengroep die ook altijd aanwezig is. En ook vandaag zijn ze terug met een hele mooie tafel gekomen naar Merkem. Dat ook heel deugd dat we altijd die mensen overal aanwezig zijn, of toch bijna overal aanwezig zijn, dat we het allemaal heel erg deugd. Zoals jij ook, Paul, weet dat ook wel fans hebben, is natuurlijk ja, heel belangrijk. Hè.
2: Ja. Jij was eerst organisator, nu sta je zelf op het podium. Hoe ervaar je dat? Is het een verschil? Kijken de mensen anders naar jou?
3: Ik denk dat wel. Ik denk, een keer als je bent te zingen, dat de mensen, en zeker ook de collega-artiesten, toch wel anders naar je opkijken dan als je iets organiseert. Want het is heel moeilijk om in die wereld erkenning te krijgen. En nu heb ik wel erkenning, maar het was knokken voor mij ook om die erkenning ook te krijgen. We hebben er een paar jaar voor geknokt, maar we hebben niet opgegeven. We zijn doorgegaan. Tot het gaatje gaan we door.
2: Voilà. En goed bezig. Recht vooruit, zou ik
3: voilà,
2: zeggen.
3: Paul.
2: Voilà. Wat wil je nog bereiken? Is er nog iets waarvan je zegt, kijk, dat of dat wil ik toch zeker nog doen. Daar wil ik nog staan. Met die wil ik nog zingen. Ja, ik weet niet. Een wens.
3: Een droom van mij is al de eerste album. Dus als we nog een paar albums kunnen maken in de toekomst, is dat natuurlijk al heel erg tof. Misschien een keer ook een programma op tv, VTM of VRT, die ook nieuw talent aanmoedigt. Geen die dan plezier, maar iets anders. Dat zou toch heel erg tof zijn. We zijn heel dankbaar voor Ment TV, maar ik vind dat VTM of VRT ook iets zou mogen doen, mogen maken voor de nieuwe artiesten. Dat zou wel een droom zijn. Een sportpaleis, dat komt dan nog wel nadien.
2: Voilà, we zijn het eens met jou. Ik heb nog 5 vragen, Dave. Pruimen of perziken?
3: Pruimen.
2: Pils of duvel?
3: Duvel.
2: Een avondje uit met Isabelle A. of met Natalia?
3: Nee, maar Isabelle A.
2: Maatpak of sportief gekleed?
3: Een sportief maatpak.
2: Hotel of caravan?
3: Nee, maar hotel.
2: Dames en heren, we geven hem een daverend applaus. Dave Kalbo.
3: Dank u wel, vrienden.
0: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de Kippen te Merkem.

Hele goedemiddag, lieve vrienden en vriendinnen. Fijn om hier allemaal in de stralende zon te zitten vandaag hier in Merkem. En jullie zijn allemaal heel stralend uit, dames en heren. Al die zonnetjes op een rij. Kan niet gemist dat die zo warm is. Wel, die zonnetjes hier allemaal. En al die mooie dames hier op het prachtige domein De Kippen in Merkem. Bedanken Paul en Familie Radio voor de uitnodiging natuurlijk. We zijn heel blij dat we ook met de hele mooie bende vandaag geweest zijn. Ook heel wat mooie fans en alle andere sympathisanten uiteraard. Hè. En zoals Paul ook daarnet zei, we hebben inderdaad een single uitgebracht een paar weken geleden. En die gaat, zoals ik al gezegd heb, over nare tijden achter u laten. Ik zou zeggen, de zon tegemoet gaan, alles loslaten, recht vooruit gaan. Soms een keer scheef opzij, kan ook geen kwaad. Maar de bedoeling is recht vooruit, dames en heren. We gaan meeklakken, hè, vrienden. De nacht was koud,

Dankjewel, lieve dames. Dat was de meest recente single Recht Vooruit. En we hebben ondertussen al een nieuwe opgenomen, Tournee Generaal. En die zal ergens in september wel uitkomen. Maar voor mij is dit jaar goed begonnen met dit lied, dames en heren. Want het is met dit lied dat we eindelijk een beetje erkenning kregen op radio, op televisie, ook in de muziekshow, ook op Ment TV. Een liedje, oorspronkelijk is een Duitse meezingen, dames en heren. Maar zoals net gezegd, ik heb het mogen opnemen uit het repertoire van Danny D'Amaro. Alex Rood heeft er een hele mooie, moderne versie van gemaakt. Misschien vandaag kan er wel een klein polonaiseke af. Geen polonaise, want ik heb vanmiddag al polonaise gegeten, bent al beu. Maar misschien een klein polonaiseke hier in Merkem zou heel leuk zijn. Dan zullen jullie mij gelukkig maken. En ik maak van jullie alvast al, toch van de dames, de gelukkigste meisje, dames en heren. Als jullie

0: Merkel, u was fantastisch. Dank u wel voor uw aandacht, voor uw applaus. En we zien tot op de berg voor een foto. Dank u wel.
1: En dat was hem, Dave Calbo. Familie Radio.
2: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: er komt niks, er komt.
1: Familie Radio Zomert. Artiesten, bekende Vlamingen. Een zomer lang vanuit de kippen te merken. Familie
2: Radio. Zo, beste luisteraars van Familia Radio Thuis. Beste mensen hier op het terras van de kippen in Merkem. Wij zijn nog altijd bezig met de opnames van Familie Radio Zomert. En bij ons hebben wij niet één, niet twee, maar drie artiesten in één keer. De Julia's. Nu dacht ik bij mezelf, zijn ze nu de Julia's of de Julia's of de... Zeg eens, wie gaat het zeggen van jullie?
3: Het is de Julia's.
2: De Julia's, ja. Voilà. Oké, tegen dat we nog een keer aankondigen, weet ik hoe dat in elkaar zit. Ik ga ze eens voorstellen. Teresa is erbij. Wie is Teresa?
4: Oh, dat ben ik.
2: Ja, voilà. Ine is erbij.
5: Ja, dat ben ik.
2: En Kim is erbij.
6: Ja, dat klopt.
2: Voilà, oké. Voilà. We hebben ze alle drie voorgesteld. Jullie zijn een nieuwe meidengroep, hè? Zeg ik het goed als ik zeg nieuw? Hoe lang zijn jullie al bezig?
6: Voorlopig denk ik ongeveer een jaartje.
2: Ja. Ja, en hoe hebben jullie elkaar ontmoet eigenlijk?
5: Goh, ja, eigenlijk hebben we allemaal onze gemeenschappelijke zangcoach. Ze staat ook daar, dus ik zou zeggen, geef ook een hartelijk applaus voor Carina Klerings.
2: Ja, en Carina is natuurlijk ook geen onbekende in de showwereld, hè? Want jullie kennen beslist nog allemaal die duetten die Carina zong. Zoveel jaren geleden was het Patrick en Carina. Ja, hè? Herkennen jullie haar nog? Sieseke, ze blinkt nog altijd in haar vel, beste mensen. Ze ziet er nog altijd even goed uit. Dat geeft niet. Ze ziet er nog altijd even goed uit. Oké, maar we waren bij de start. Jullie gingen allemaal zanglessen volgen bij Carina. En hoe is dat dan verlopen?
7: Ja, Carina heeft ons dan samengesteld eigenlijk, ja. En wij kennen ons elkaar ook al veel langer, ook van zingen. En ja, dat is eigenlijk een perfecte match.
2: Oké, okay, je zegt we kennen elkaar al veel langer. Hadden jullie eigenlijk allemaal zelf een eigen solo-loopbaan?
6: Hiervoor hebben we eigenlijk samen in een andere groep gezeten, in Top Ops.
2: Ja.
6: En vandaar kennen we elkaar eigenlijk, ja.
2: Ja. Ja, en wat doen jullie nu het liefste? Ik stel de vraag afzonderlijk aan jullie. Wat doe je nu het liefste? Samen zingen in die meidengroep of solo zingen?
6: Ik vind samen zingen toch het leukste, omdat je dan ook driestemmig kan zingen. Dus dat is echt wel iets heel leuk, ja.
2: Ja, jij zegt niet veel, hè?
7: Ja, ik ga toch mee met Kim. Samen zingen is echt top. En inderdaad, de driestemmigheid wat wij doen... Dat maakt het toch iets specialer.
2: Als ik jullie hoor praten, dan zijn jullie geen West-Vlamingen. Hè? Van waar komen jullie?
7: Limburg. Ik en Ine van Limburg. Eigenlijk, wij wonen zelfs een straat verder van elkaar.
2: Ja, jullie komen allemaal uit Limburg. Dus een heel eind moeten rijden. Oh, jij niet.
6: Ik kom van Zoersel, Antwerpen.
2: Oh, ja. Jullie hebben allemaal een heel eind moeten rijden om naar hier te komen.
6: Ja.
2: Nog een heel eind terug ook, natuurlijk. Ik las, jullie brengen de perfecte mix van retro gevoel en moderne pop. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen?
5: Ja, wij brengen eigenlijk heel veel bekende meezingers. De meeste mensen kunnen niet blijven stilzitten, dus ik ben benieuwd of dat hier straks ook het geval is, of dat iedereen hier fijn gaat meedoen. Het zijn hele herkenbare nummers. En ja, natuurlijk hebben we ook onze eigen singles.
2: Mm-hmm.
5: En zelfs mensen die het voor de eerste keer horen... Ja, ook zij doen mee, ze klappen erop. Het werkt heel aanstekelijk, onze muziek.
2: Zingen jullie enkel in het Nederlands of ook in het Engels of het Frans?
7: De singles zijn inderdaad het Nederlands, dus iedereen kan gewoon meedoen. En dan hebben we ook de medleys op een groot optreden. En dat is een mix van Engels, Frans, Duits zelfs. Dus eigenlijk een beetje van alles.
2: Ja. Eigenlijk, nu denk ik eraan, ik had er nog niet aan gedacht vooraf, maar... De Julia's, dat is een beetje de tegenhanger van de Romeo's, hè? De Romeo en Julia. Ja.
6: Dat klopt.
2: Was dat ook de bedoeling?
6: Wij waren eigenlijk heel lang aan het nadenken over een naam voor een meidengroep. En we hadden echt zoveel namen al gestuurd in de groep. En dan kwam inderdaad Carina zo van... Zeg maar, waarom moeten we het zo moeilijk maken als we nu eens gewoon de tegenhanger van de Romeo's worden?
2: Mm-hmm.
6: En voilà, zo is de naam Julia's ontstaan.
2: Ja. Jullie zijn met drie en Carina, die is er ook bij. Wie kiest de nummers?
6: Goh, ik denk eigenlijk een beetje allemaal. Wij hebben altijd wel onze input. En Carina en dan onze producer, die gaan dan samen zitten om dan een nummer te maken voor ons. Ja.
2: Wat willen jullie nog bereiken? Want de Romeo's, dat is natuurlijk top, hè?
7: Een duet met de Romeo's.
2: Een duet, ja.
7: Laat dat sextet. Duidelijk zijn dat we dat zeker
2: ja,
7: willen.
2: Als je dan met zessen bent, dan is het een sextet natuurlijk, hè. Ja.
5: Des te meer plezier, hè.
2: Ja. Ik heb het al aan verschillende artiesten gevraagd vandaag, 10 om te zien.
7: Oh ja, dat... Ja. Dat is... Ja? Ja.
2: Is dat jullie...
7: Dat is voor mij toch wel... Ik denk zelfs een droom, ja.
5: Denk dat we dat allemaal wel kunnen beamen, ja.
2: Stel, je krijgt... de gelegenheid om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Zeg je dan ja of zeg je, oh, we gaan eerst een beetje afwachten. Want het is natuurlijk, ja, Eurovisie Songfestival is... Er zijn er al veel gemaakt, maar er zijn er ook veel gekraakt. Hè?
7: Ja, kijk maar naar K3. Mm-hmm. Dus ik zeg volmondig ja. Ja.
2: Ja. Ja. Jullie treden voornamelijk op in Vlaanderen, denk ik. Treden jullie ook op in Nederland? Of is het de bedoeling om ook de grens over te steken naar Nederland?
5: Voorlopig nog niet, maar we staan daar zeker voor open, ja.
2: Ja. Wanneer komt er een nieuwe single uit van jullie?
6: Oh, wij hebben eigenlijk net een nieuwe single uitgebracht. Mm-hmm. Die gaan we vanavond ook, vandaag ook brengen. Maar ja, wij proberen toch altijd zo een 2 nummers uit te brengen op een jaar. Ja. Dus ik denk in het najaar dat er zeker nog wel een nieuw nummer komt.
2: Ja, en na die single komt er natuurlijk een full CD of...
6: Goh, voorlopig hebben we daar nog geen plannen voor, maar dat kan altijd wel op de agenda gezet worden.
2: Afzonderlijk voor jullie. Hebben jullie een idool in de Vlaamse showwereld? Is er iemand of een voorbeeld, zanger of zangeres, waarvan dat je zegt, kijk, naar die of die kijk ik echt wel op? Oh. En nu kijken ze, beste luisteraars, nu kijken ze allemaal naar elkaar. Jullie kunnen het niet zien op de radio natuurlijk, maar gewoon iemand...
6: Ga op podium staan. Ik heb altijd zo wel een heel warm gevoel gehad bij K3. Mm-hmm. Ik heb er eigenlijk altijd
2: heb
6: naar
2: je
6: opgekeken.
2: Nooit meegedaan aan die audities?
6: Ik heb 2 keer meegedaan aan de audities, ja, klopt. Maar ja, die zijn mij zoveel ook. En er kan er maar eentje winnen eigenlijk.
2: Ja, K3, en jij?
7: Ja, ik eigenlijk ook. Ja. Maar toch kijk ik ook op naar Camille en Pommelien Thijs. En zeker de meiden wat dan heel goed live zingen met dans erbij en acteren. Ja, daar kijk ik eigenlijk meer naar op. Langs zingen mag, maar als ik ze ook al zou zien, en dat zou ook al voor mij genoeg zijn. Ja.
2: En dan hebben we onze derde, hè?
5: Ja, het klinkt nu heel vervelend, maar ik sluit mij aan bij wat mijn collega's gezegd.

0: Wat staat er hoog genoteerd op jullie bucketlijst? En nu zitten ze weer te denken.
1: Ja, nu is de naam van de Sportpaleis veranderd. Dan vind ik het iets minder. Maar ja. Sportpaleis, ja, afwasdom.
0: Ja, de afwasdom, ja.
1: Dat mag nog wel. Maar
0: ze mogen jullie vragen.
1: Jawel.
0: Oké, okay, ja. Ik heb nog 5 vragen voor jullie. Ik ga ze afzonderlijk stellen. Ik begin bij jou. Gewoon antwoorden zonder nadenken. Gastronomisch etentje of friet met stoofvlees?
1: Oh, friet met stoofvlees.
0: Kip of kalkoen?
1: Kip.
0: Biefstuk of spaghetti?
1: Spaghetti.
0: Ja, dan komen wij terug bij jou. Mojito of Sex on the Beach?
1: Mag ik niet beide? Een mojito op de beach? Nee, ja, dan ja.
0: Ja. Okay.
1: Ik ga niks meer zeggen.
0: Seks bij de mojito. Ja, oké. Okay. Bier of wijn?
2: Ik drink niet, maar liever zoete witte wijn dan bier. Ja.
0: Oké. Okay. Porto of martini?
2: Martini.
0: Dan een avondje uit met Herman Brusselmans of met Raymond van het Groenewoud?
1: Eigenlijk, ja, toch het eerste. Ja, toch wel.
0: Allee,
1: ja.
0: Voilà. Ik durf het bijna niet vragen aan onze... Wacht, maar ik kan een andere vraag stellen. Oh. Een avondje uit met Bart Peters of met Koen Wouters?
2: Geef me dan toch maar Koen Wouters.
0: Ja, en nu wordt het heel moeilijk voor jou, denk ik. Een avondje uit met Willy Sommers.
1: Oh, voilà.
0: Of met de Romeo's.
1: Het zijn al direct 3, hè?
2: Allemaal samen gaan.
1: Nee. Oeh.
0: Een kwartetje dan. Ja. Oké. Okay. We landen terug bij jou. Kleedje of lange broek?
1: Kleedje.
0: Kleedje of korte rok?
1: Kleedje.
0: En ik hou altijd de moeilijkste voor jou, denk ik. Je gaat op vakantie. Bikini of monokini?
1: Bikini.
0: En dan heb ik nog 1 vraag. Strandvakantie of skivakantie?
1: Strand, omdat ik de ski nog niet gedaan heb, of net andersom. Ah, moeilijk.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. De zee of de bergen?
2: De zee.
0: Turkije of Spanje?
2: Spanje.
0: Beste mensen, we geven hen een daverend applaus. De Julias!
1: Dank u wel.
3: Familieradio Zomert. Een zomerlang vanuit de kippen te merken.

0: Hallo allemaal, wij zijn de Julia's en we zijn heel, heel blij om hier met jullie samen te zijn. Ik ben Theresa, dit is Ine en dit is Kim.
1: En we zijn allemaal een beetje in de war met het warme weer, maar we hebben er ongelooflijk veel zin in om samen voor jullie hier onze 3 singles te brengen. Ik zou zeggen, geniet van onze Vlaamse, mooie tweede single.

Dankjewel allemaal. Onze volgende, ons volgend nummertje is onze nieuwe single. En die willen wij heel graag aan jullie voorstellen. Want het gaat ook over de zomer, over zwoele zomeravonden. Dus ik zou zeggen, doe zeker met ons mee. Want dit is Ik voel de zomer in jou en mij.

0: de Julius.
1: Dank jullie wel. Dank je wel.
2: Dank je wel.
3: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via The House.be.
7: Hallo, met de Bunny Club.
8: Ah, zijn jullie al open?
7: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
8: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
9: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
10: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Hallo, hallo. Ik ben Maaike Vennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee met Familie Radio.
2: Hallo, hier Phil Kevin. Genieten van een mooie zonnige dag. Dat is zomer. Zomer bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De dader van de terreuraanslag op de Pride in Berlijn van gisteren nog steeds spoorloos, terwijl het aantal gewonden al is opgelopen tot 30, meldt de Duitse politie naar Nieuwe Balans. De 21-jarige man reed gisteravond met een bestelwagen in op de menigte, waarbij ook één dode viel. Volgens journalisten ter plaatse zoekt de politie met 2000 man naar de verdachte. Het gaat om een Duitser van Libanese afkomst met vermoedelijk, u raadt het al, IS-sympathieën. De burgemeester van Bordeaux benadrukt dat een evacuatie van de Franse grootstad niet aan de orde is. Hoewel de verwoestende bosbranden de stad op tot 15 kilometer zijn genaderd. Er melden een aantal mensen dat de vlammenzee in de regio al 42.000 hectare natuur heeft vernietigd en 220.000 mensen zijn op de vlucht. De lokale autoriteiten ontkrachten hiermee eerdere geruchten over een nakende ontruiming van de stad Bordeaux zelf. Tot nu toe niet aan de orde, zegt de burgemeester. In Bertum is een 51-jarige man omgekomen na een hevige ontploffing in zijn camper. De kampeerwagen stond geparkeerd naast zijn woning toen er plots brand uitbrak. Het slachtoffer probeerde het vuur nog te blussen, maar werd verrast door een explosie, vermoedelijk een gasfles. Het parket Vlaams-Brabant is met een onderzoek gestart. In Parijs zijn de wielrenners gestart aan de traditionele slotrit van de Ronde van Frankrijk, die op het nippertje is ingekort door een acuut politietekort. Omdat de Franse politie massaal is ingezet bij de bosbranden, start de etappe meteen in de hoofdstad. Wel houdt de organisatie vast aan de spectaculaire passage over Montmartre, die de renners 3 keer moeten beklimmen. Doelman Thibaut Courtois noemt de aanstelling van Mark van Bommel als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels een goede keuze. Courtois verklaarde op een persmoment dat zijn eigen toekomst bij de nationale ploeg nog onduidelijk is. Dat hangt volgens de keeper af van een constructief gesprek met Van Bommel en technisch directeur Vincent Manard. Nadat Courtois eerder nog opperde om een sabbatjaar in te lassen bij de Duivels. Er is nog kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Morgenochtend start met kans op regen, daarna breekt de zon door, maxima 25 graden. De dagen daarna een nieuwe zonnige en beduidend warmere dagperiode met temperaturen die woensdag en donderdag kunnen oplopen tot 35 graden. Weer of geen weer, bij ons ben je
1: thuis, familieradio. Zo beste luisteraars van familieradio, we zijn er terug. We zijn terug op antenne en wij bevinden zich nog altijd op het domein van de Keppe hier in Merkem voor de opnames van Familie Radio Zomert. En de man die inmiddels bij mij komen zitten is iemand die jullie beslist allemaal kennen. Zij het van zijn zangcarrière als Johan Khalifa, zij het als zijn acteercarrière als Obi van de buurtpolitie. Wij gaan hem aankondigen zoals wij hem het beste kennen. Beste mensen, een applausje voor Johan Khalifa. Ja, je kunt er niet van onderuit, hè. Johan Khalifa, Obi van de buurtpolitie. Ja, wordt je daar nog altijd mee geconfronteerd?
2: Ja, zeker. Zeker. Dagelijks. Dagelijks, maar dat is leuk. We zijn daar nu al meer dan 10 jaar aan toe. En ze blijven het maar heruitzenden. Dus blijkbaar is er toch wel vraag naar. En zien de mensen het graag.
1: Ja, en als ik jou zo bekijk, jij veroudert niet. Hè? Als ik die afleveringen van de buurtpolitie bekijk van zoveel jaren geleden. En ik bekijk je nu je hier naast me zit. Jij blijft dezelfde. Hè?
2: Mijn haarkleur is een beetje veranderd.
1: Ja, maar dat gaan we niet verspreken. Maar
2: okay.
1: de look blijft nog altijd.
2: Ja, de look blijft een beetje hetzelfde. Ik ben ook een beetje aan sporten geslagen.
1: Aha.
2: Dat het allemaal een beetje terug wat netter zit samen met mijn vriendin. Dus we zijn aan onszelf aan het werken.
1: We zijn goed bezig, zeggen ze dan.
2: Ik denk het wel.
1: Eigenlijk kunnen we er niet van uit. Hè. Ik vind het zo'n boeiend levensverhaal van jou. Wil je daar nog een keer iets over vertellen? Want jij komt uit Mali.
2: Ja, klopt. Ik kom uit Mali.
1: En eigenlijk, dat verhaal, beste mensen, moet je echt eens luisteren. Wat deze man naast mij heeft meegemaakt.
2: Wel, dus ik ben geboren in Mali. In een klein dorpje. Waar er eigenlijk alleen maar hutten zijn. En mijn moeder is gestorven bij mijn geboorte. Het was toen hongersnood in 1984, 1985. Mijn moeder heeft een bloeding gekregen bij de geboorte. Dus ik ben via de missiepost heeft mijn vader mij afgestaan. En zo ben ik naar België gekomen. Maar het enige wat hij wel nog heeft gedaan, is mij mijn voornaam gegeven, die Khalifa. Want veel mensen vragen zich af, wat betekent dat kalifa? Wel, dat betekent toevertrouwd. Dus mijn vader heeft me dan toevertrouwd aan de zusters eigenlijk. En ja. De zusters wisten dat er in België mensen waren die graag een kind wilden adopteren. Wat nu ook niet meer mogelijk is, want buitenlandse adopties zijn gestopt. Dus ik ben op mijn 7 maanden naar België gekomen.
1: Ja, en heb je nog contact met die familie in Mali?
2: Wel, dat is heel moeilijk, want zij kunnen niet lezen of schrijven. Daar staan ook geen telefoonmasten zoals hier. Dus draadloze telefonie is daar nog niet zo in de broesen, zal ik het maar noemen. Dus het is wel moeilijk om... zij spreken ook geen Frans of geen Engels. Zij spreken Bambara. Dat is dus de inheemse taal. En ik kan geen Bambara.
1: Ja. Als ik zo dat verhaal hoor, dan heb ik zo'n gevoel erbij van... Je hebt enorm veel meegemaakt, maar eigenlijk ben je ook een klein beetje een geluksvogel, hè?
2: Oh, ja, ik heb veel meegemaakt, maar ik weet daar eigenlijk niet zoveel van natuurlijk. Ik heb het ook maar van horen zeggen.
1: Ja.
2: Geluk, ja, ik heb wel geluk, dat is wel zo. Ik ben wel een geluksvogel, ik vind van wel, ja.
1: Hoe ben je begonnen met zingen of acteren eigenlijk?
2: Wel, ik ben eigenlijk op mijn 11e begonnen met theater. En ik heb wel mijn middelbaar onderwijs moeten doen en ik mocht niet naar een kunstschool van mijn ouders. Dus ik heb eigenlijk toerisme gestudeerd.
1: Mm-hmm.
2: Dus veel naar het buitenland.
1: Ja.
2: Italië, Spanje. Hè, en dat was wel heel leuk. En op mijn 18 heb ik dan ingangsexamen gedaan bij het conservatorium in Brussel. Lea Thijs zat toen in de jury.
1: Mm-hmm.
2: En nog een paar andere mensen die ook wel...
1: Lea Thijs, die de mensen natuurlijk kennen van...
2: Van thuis.
1: Ja.
2: En dat is een goede vriendin geworden eigenlijk met de jaren. Dus ja, laten we zeggen, 1 keer om de 2-3 weken gaan wij bij Lea langs. En dan drinken wij een glaasje wijn of een glaasje champagne. Ja. En
1: dat was dan voornamelijk wat jouw acteercarrière betreft.
2: Maar musical natuurlijk. Want ik heb daar ook mijn zangopleiding gehad.
1: Ja, en wanneer besefte je dat je eigenlijk een stem had om het te maken als artiest ook?
2: Ik had als kind een heel hoge stem. Zo'n engelenstemmetje. En dan ben ik natuurlijk eventjes moeten stoppen met zingen als ik de baard in de keel kreeg, zoals ze zeggen. Maar eigenlijk, vanaf mijn 16 wist ik wel dat ik iets met mijn stem wou doen. En mijn ouders hebben mij daar altijd in gesteund. Ze zeiden, Johan Khalifa, blijf zingen, dansen en acteren, want voor de rest kun je niet veel.
1: Eindelijk iemand die het durft zeggen van zichzelf, beste mensen. Ja, nee, maar jij bent eigenlijk een veelzijdig artiest. Hè. Je kunt niet veel, volgens mij kun je heel veel. Je zingt nummers van Sinatra, je zingt nummers van Aznavour, je zingt nummers van Barry White. Je kunt eigenlijk alle genres aan. Maar wat zing je nu zelf het liefste van allemaal? Moest ik nu zeggen tegen jou, kijk, voilà, vandaag zing je 1 nummer, jouw lievelingsnummer, wat zou dat zijn?
2: Goh, dat is een hele moeilijke, want ik zing... graag verschillende dingen. Ik zing ook heel graag in het Nederlands. Dus Nederlandstalige kleinkunst vind ik heel leuk. Maar langs de andere kant zing ik ook graag in het Frans. Ja. Gilbert Bécaud, vind ik leuk. Maar natuurlijk ook Wiltura zing ik graag.
1: Moesten ze mij vragen, laat Johan Khalifa een nummer zingen, jouw lievelingsnummer dat je hoort van Johan Khalifa, dan zou ik een nummer van Wiltura kiezen.
2: Ja.
1: Hoop doet leven.
2: Ja, dat is jij wel een van jouw favorieten,
1: formidabel,
2: denk ik.
1: Ja, hij zingt dat formidabel. Hè.
2: Dank je wel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dank je.
1: Jij was acteur, je bent nog altijd acteur, bij de buurtpolitie. Hoe ben je dan bij die buurtpolitie terechtgekomen?
2: Wel, in de eerste reeks heb ik een klein rolletje gespeeld. En dat vond ik best wel leuk. En toen hoorde ik dat er een 2e seizoen ging komen. En de Vlaamse agent Velimir, die ze een snor hadden opgeplakt om een Turk van te maken, stopte ermee. En ja, ze wilden toch een beetje kleur in het korps. En ik kreeg van Tineke, die ik ook ken van school, Nicolien, een telefoontje van Khalifa, je moet auditie doen voor die buurtpolitie. En ik dacht, ik weet het niet. Maar ik dacht, ze zoeken iemand gekleurd en jij gaat dat goed doen. Dus ik heb dan auditie gedaan. Ik ben, ja, denk om 4 uur 's morgens vertrokken voor die auditie. Want ik moest dan om 8 uur 's morgens in Brussel zijn. En ik wou er toch wel echt op tijd zijn. En ja, daar ben ik eigenlijk direct door de audities geraakt. Ik moest een rolletje spelen als politieagent. En ik hoorde de producent, dus degene die het programma maakt, tegen de regisseur zeggen, we hebben hem. Mm-hmm. En ik dacht, oké. Okay. Dus voilà, zo ben ik daarbij gerold. En dat heb ik dan 11 seizoenen, want we maakten 2 seizoenen per jaar. Ja. Best. Er zijn eigenlijk veel meer afleveringen van de buurtpolitie dan van FC De Kampioenen.
1: Dat meen je niet.
2: Ja. Van FC De Kampioenen zijn er, ik dacht, in totaal een 128 of 140 afleveringen gemaakt. En wij zitten met de buurtpolitie over de 500.
1: Over de 500, ja. Amai. Ja, dat. Ja. We hebben het al gehad over jouw zangcarrière. We hebben het gehad over jouw acteertalent, jouw acteercarrière. Maar de mix tussen beide is iets wat wel heel speciaal is voor jou, die musicals.
2: Ja,
1: vertel eens, hoe ben je daarmee begonnen? Is dat jouw dada? Want je heeft ook les, hè?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn favoriete musical is The Phantom of the Opera. Mm-hmm. Ik heb daar vorige maand zelfs auditie voor gedaan in Nederland. Want in 2028 gaan ze die musical terugspelen. Het spijtige is, ik ben tot de derde ronde geraakt, maar niet verder. Er waren 5 rondes. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel blij dat ik zover ben geraakt. Langs de andere kant is het misschien ook wel goed dat ik er niet bij ben, omdat ik dan voor minstens 1 jaar alles in België zou moeten stilleggen. Mm. Want dat zijn 6 voorstellingen per week in Rotterdam. Die beginnen om 20:45. Ja, dan ben je zo bezet dat het eigenlijk niet mogelijk is om nog iets anders te doen.
1: Ja, moest het natuurlijk zijn. Ik ken altijd iemand die voor jouw lieve echtgenote wil zorgen, hoor.
2: Echtgenoten, zover zijn we nog niet, hè?
1: Ja. Voor jouw partner wil zorgen. Ah, ja.
2: Het gaat u geld kosten, hè. Het gaat u geld kosten.
1: Is er een plaats waarvan je zegt, je hebt al zoveel optredens gedaan, je hebt al op zoveel podia gestaan, je hebt al zoveel rollen gespeeld bij de buurtpolitie, in musicals gestaan. Is er nog iets waarvan je zegt, kijk, dat staat nu echt hoog op mijn bucketlist, dat moet ik nog doen?
2: Ja, maar mijn vriendin is daar niet zo happig op.
1: En dat is?
2: Ik zou eens graag 9 maanden op een cruise zitten en daar het entertainment van de muziek doen. Maar mijn vriendin zegt, en waar moet ik dan 9 maanden naartoe? Ik zeg, je kunt misschien... Ze is verpleegster, misschien kan ze verpleegster op de boot zijn. Hè? Ja. Want daar worden altijd mensen ziek, dus misschien is dat wel een optie.
1: Ja. En dan heb ik nog 1 vraag voor jou. Hoe zit dat eigenlijk met nieuw werk van jou? Wanneer krijgen we een nieuwe single van jou te
2: horen? Wel, ik was niet van plan om nu een zomersingle te maken, omdat er zoveel mensen het maken. Maar ik was misschien van plan om iets te doen rond Allerheilige, Allerzielen, om daar een mooi nummer rond te maken. De tekst ligt er al.
1: Een tekst die jij hebt geschreven?
2: De tekst die mijn vriendin heeft geschreven.
1: Ah, ja,
2: die Selena heeft geschreven.
1: Maar Allerheiligen, Allerzielen, waarover heb je het dan?
2: Goh, we gaan het denk ik hebben over een beetje het heen gaan over mensen die we verloren hebben. Mensen waar we toch soms nog heel hard aan denken. Ik denk het een beetje in de kleinkunst. In de kleinkunst denk ik dat
1: ballade.
2: Een ballade zou kunnen zijn die wel heel mooi is.
1: En mogen we dat verwachten dit jaar nog?
2: Ja, dat hopen we toch nog wel te doen.
1: We houden jou eraan. Ja. Ik wens jou nog enorm veel succes in alles wat je doet. En ik heb nog 5 vragen voor jou.
2: Ja?
1: Stoofvlees of koninginnenhapje?
2: Stoofvlees.
1: Een avondje uit met Dana Winner of met Laura Lien?
2: Goh, liefst iets jonger eigenlijk. Liefst iets jonger.
1: Ja.
2: Laura Tesoro of zo, kan dat ook?
1: Dat kan ook, ja. Ik had het gevraagd, ik heb nu mijn gsm niet bij me, maar ik ga het vragen.
2: Okay. Je mag daar een nummer doorgeven.
1: Ja, dat is goed, oké, dat is goed. Je zingt Engels of Nederlands?
2: Nederlands.
1: Wielrennen of voetbal?
2: Voetbal.
1: Familie of thuis?
2: Thuis.
1: Dames en heren, we geven hem een David applaus. Johan Khalifa.
3: Familie Radio Zomert. Geen zomer zonder jou. een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: Yoram Khalifa.
1: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
6: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
7: Durieux.be.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: In Merkem, waarvoor was dat? Was dat ook voor Miss West-Vlaanderen of was dat een heel andere aangelegenheid?
1: Dat was toen voor Miss Fashion en dat is denk ik zelf nog langer geleden, in 2022.
0: Ja, wat zet jou eigenlijk aan om deel te nemen aan Miss-verkiezingen?
1: Dat opent heel veel deuren. Zelf ontwikkel je ook meer als volwassen vrouw. Je wordt een heel ander persoon, maar je kan ook nog altijd jezelf blijven. Je kan meer doen wat je graag doet. Het kan ook echt wel goed werk opleveren.
0: Ja, er wordt soms een keer neergekeken op kandidaten van misverkiezingen, maar jij bent een uitzondering daarop, want jij hebt wel degelijk inhoud, hè. Vertel eens, wat doe je allemaal? Wat heb je gestudeerd? Waarmee ben je bezig de hele dag?
1: Ik doe sportmassages, dus sinds april ben ik volledig zelfstandig geworden. Eerst in bijberoep, dan werkte ik eerst in hoofdberoep. Maar ik vond niet de job dat ik eigenlijk voor de rest van mijn leven wou doen. Dus nu doe ik volledig sportmassages. Onlangs ook afgestudeerd voor zorgmassages. Dat is ook iets dat ik heel veel passie voor heb. En modellenwerk,
0: ja. En je woont eigenlijk niet zo ver van hier, hè?
1: Nee, in Oudenburg.
0: Jij komt uit Oudenburg. Je bent niet aan je proefstuk toe met deze misverkiezing, want je was derde eredame in Miss Fashion Benelux. En dat was inderdaad in 2022. Ja. Maar je kreeg daar ook nog een heel speciale prijs, hè? Miss Fotogeniek.
1: Ja, klopt.
0: Zeg eens, waarom kreeg je die prijs?
1: Dat wordt bepaald door fotografen. Dus doorheen het jaar heb je heel veel fotoshoots en fotografen mogen stemmen op hun favoriet die het beste op de foto staat. En dat vond ik wel een hele eer, omdat ik graag modellenwerk doe.
0: Ja, en het bleef niet enkel in Vlaanderen, want je hebt ook ons land vertegenwoordigd in Egypte.
1: Ja.
0: Vertel eens iets meer daarover.
1: Dat was Miss Eco Internationaal, dus ik mocht daar België vertegenwoordigen. En tussen de 36 landen ben ik 12e geworden. Dus dat was mijn eerste internationale verkiezing. Heel professioneel, heel groot. Dus dat was een unieke ervaring. Heel intens, maar echt mooi om terug naar te kijken.
0: Ja, je neemt ook zomaar niet deel aan misverkiezingen. Je bent ook een rolmodel voor jongeren met autisme.
1: Ja,
0: je hebt ook al een en ander georganiseerd voor kankerpatiëntjes.
1: Ja.
0: Vertel eens iets meer daarover, over die goede doelen.
1: Ja, dat raakt mij wel enorm. Ik heb zelf autisme en het is niet altijd even gemakkelijk. Maar dat is het juist om te tonen dat doorzettingsvermogen en jezelf blijven, dat ook heel ver kan raken waar je eigenlijk staat. En ook jezelf blijven. Mijn opa is heel erg ziek, is palliatief, kanker. Dus elk goed doel dat je kan steunen, staat heel nauw aan mijn hart.
0: Ja, ja. Dat siert jou enorm. Je zegt sportmassages, maar je bent ook modeontwerpster.
1: Ja, ja, ja.
0: En vertel iets meer daarover.
1: Dat is nu een beetje meer aan de linkerkant. Maar ik heb ook zelf mijn kleren gemaakt, ook voor Miss Eco International. Mijn jurk uit recyclestof gemaakt. Nu voor de provinciale maak ik ook mijn eigen halajurk voor de finale. Dus
0: Ja, je hebt gewerkt in de tijd bij KV Oostende.
1: Ja, ja, ja, dat is
0: maar
1: ook het
0: je hebt
1: geleden.
0: Zelfs ook nog medailles behaald, hè?
1: Ja, ja, in de ropeskipping.
0: Voor mensen misschien die niet onmiddellijk weten, ropeskipping, vertel eens, wat is ropeskipping?
1: Dat is touwtjes springen, hoe dat je het vroeger op de speelplaats zag, maar dan op hoog niveau, nationaal en internationaal niveau. Ook heel veel van de wereld gezien. Dan ben ik in Hongkong 2014 wereldkampioen geworden en dan is het eigenlijk heel tijd het ene jaar na het andere jaar voorbij gegaan. Belgisch kampioen, Europese wedstrijden gedaan.
0: Ja.
1: Dus nu ben ik hoofdcoach bij Roskipping Brugge, de club van mijn papa.
0: Ja. Ja. Jij bent ook ambassadeur van Oudenburg.
1: Ja, ja.
0: Je hebt die titel gekregen, ambassadeur van Oudenburg. En je hebt ook politieke ambities, hè? Want met de vorige verkiezingen zag ik jou staan op de lijst. Is dat iets wat je zegt naar de volgende verkiezingen toe? Wil ik dat toch nog verder doen?
1: Dat zal ik nog zien, dat weet ik nog niet.
0: Nu is het in Oudenburg is de vrouwelijke burgemeester.
1: Ja, ja, ja,
0: misschien de volgende vrouwelijke burgemeester van Oudenburg?
1: Dat weet ik nog niet. Eerst mijn carrière met Miss België en mijn werk en allemaal. En de rest zie ik wel. Ja.
0: Oké, je wordt Miss België. Wat doe je dan? Zet je alles stop?
1: Nee, je moet nog altijd verder je werk kunnen doen, maar je maakt wel tijd.

0: vrij om je eigen promo campagne te kunnen voeren. Ja. En ook voor het goede doelen te steunen, want wij steunen ook het goede doel verder met Miss België.
1: Ja, je hoort Miss België. Er zijn heel wat missen in het verleden die een televisiecarrière beoogden en die dat ook bekomen hebben. Is dat ook iets wat je zou willen doen?
0: Ja, presentatrice, dat weet ik niet als dat iets voor mij zou zijn, maar ik zou alles aannemen dat ik kan nemen. Vooral het modellenwerk, de modeshows, elke missie.
1: Actrice, knokken of?
0: Wie weet.
1: Ja. Oké, wij wensen jou in elk geval heel veel succes. En nu komt het, beste luisteraars, beste mensen hier op de kippen. Goed luisteren naar wat er nu volgt, want jullie kunnen allemaal deze sympathieke dame een stem geven.
0: Ja.
1: U hebt allemaal hier, hebben ze allemaal een flyertje gekregen. Ik zou zeggen, eerst voor de luisteraars thuis, je kunt stemmen voor Luna. Luna zegt het zelf hoe dat ze het moeten doen.
0: Ja, dus met je gsm kan je gewoon een smsje sturen naar 6665. En dan stuur je in het berichtje MWV08. Dus okay. Dat is mijn nummer voor Miss
1: West-Vlaanderen. Misschien toch nog eens geladen, want dat is nu specifiek voor de luisteraars thuis. Vertel maar.
0: Ja, dus sms MWV08 naar 6665. En het is 1 eurotje per stem.
1: Oké, okay, Luna, je zit hier vandaag bij ons als kandidaat Miss West-Vlaanderen voor Miss België. Stel, je wordt Miss België, kom je volgend jaar terug?
0: Natuurlijk.
1: Oké, okay, dat was een afspraak. Beste mensen, we geven haar een daverend applaus. Luna de Vlam.
0: Dank u.
1: Zo, beste luisteraars van Familieradio, beste mensen hier op het domein van de kippen in Merchem. Dat was het einde van onze derde opnamedag van Familieradio Zomer. Ik wil iedereen uitnodigen op vrijdag 31 juli, want dan zijn wij hier terug op het domein in de kippen. En dan hebben wij hier onder meer Wim Leijs, de jongens, Freddy Davis, Shansi, Aurélie, Tina Rosita, Stefano, Maria Rak, André Lugowski en Axel Lane. We beginnen om 14 uur. En als jullie deze aflevering willen opnieuw beluisteren, dan kan dat altijd bij Familieradio op zondagnamiddag vanaf 13 uur en op woensdag vanaf 15 uur. Zo, dat was het einde van onze opnames voor Familieradio Zomert. Beste luisteraars thuis, wij maken afspraak met jullie de volgende keer en uiteraard hier ook op het domein van de kippen. Tot de volgende keer. Dank u wel. Ja!

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
5: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
5: Mossy Nabas.
7: Eierpa, een nachtwinkel.
5: Of William Boeva.
8: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
9: Back to Baccarat.
5: Tickets witte-paard.be.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Ik ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Dave Calmo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, hallo. Ik ben Maaike Vennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee met Familie Radio.
2: Hallo, hier Phil Kevin. Genieten van een mooie zonnige dag. Dat is zomer. Zomer bij Familie Radio. De zomer.

Vanavond nog kans op lokale bui, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Ook morgenochtend start met kans op regen, waarna de zon doorbreekt bij aangename maxima 25 graden. De dagen daarna start een nieuwe reeks zonnige en beduidend warmere zomerdagen met temperaturen donderdag rond 36 graden.

0: Hey, hallo, ik ben Yves Reenaerts en ik wens jullie een hele fijne zomer toe. Meer dan 41 graden, 43 graden of zelfs een beetje minder. Maar laat ons weten en vooral luisteren naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Kevin Kestan. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familieradio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familieradio om je heen. Ik ben Freek van Rooij en ik wens je het allerbeste toe.

0: maakt er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Brechtplaats.
1: Witte Paard All Stars met Altijd Feest.

0: zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
2: Samba!
3: De zonnigste muziek.
2: Samba! De Janeiro.
3: Dit is Familie Radio.
2: Samba!
3: De zon straalt uit je radio.
4: Familie Radio.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: de zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
1: Hot town, summer in the city.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Familieradio zomert.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hallo, hallo. Ik ben Maaike Vennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee met Familie Radio.
2: Hallo, hier Phil Kevin. Genieten van een mooie zonnige dag. Dat is zomer. Zomer bij Familie Radio.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Aaron. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Ik ben Larissa en ik geniet mee van de mooiste muziek hier bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Kurt Krabbe. Je luistert naar Familie Radio en ik wens je alvast een hele fijne, mooie zomer toe.

0: Ik ben Dave Campo. De zomer die wordt nog leuker met familieradio om je heen.
1: Hallo, ik ben Axel Leen. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, ik ben Larissa. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig met ons mee naar familieradio.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

is hem. Dit is hem. Families Brechtplaats. Witte Paard All Stars met Altijd Feest.

0: Hey hey, ik ben Abdo. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.

0: Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

natuurlijk een heerlijk stukje Franse chanson. Je t'aime.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. Hot town,
1: summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Familie Radio zomert.

0: Hallo allemaal, ik ben Jovalli en de zomer is natuurlijk weer dichtbij en we luisteren allemaal tezamen deze zomer naar Familie Radio.
1: Hey, hey, wij zijn
2: Amber
1: en Dylan en ik wens je een zonnige zomer met vrolijke muziek.
2: Hoe schatje?
1: Luister gezellig mee naar Familie Radio.
3: Hey, ik ben Thomas Julian en ik wens jullie een fijne zomer bij Familie Radio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
1: Witte Paard All Stars met Altijd Feest.